0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor de kust van Venezuela is een zware aardbeving geweest. Hij had een kracht van 7.1. De aardbeving was goed te voelen in hoofdstad Caracas. Daar zijn ook gebouwen ingestort. De beving was ook te voelen op Aruba, Bonaire en Curaçao, maar er is volgens de autoriteiten geen kans op een tsunami. In de Franse badplaats Biarritz zijn twee duikers vermist. Ze verdwenen nadat een deel van een klif in de zee was gestort. Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En Thijs Reumer zegt dat hij een fout heeft gemaakt door de slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde omdat hij alleen zijn verhaal vertelde, maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover gaan twijfelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met de vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Vanaf dat Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is er noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Hendrik-Ido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan daarmee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. Als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege twee zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. En ook hardstyle festival Defcon 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. En dan het weer van Weer Online. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. Wik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file op dit moment nog in het oosten van het land. En die staat op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Elde 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Sister en een track, 55 Ultra.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, welkom. Het is inmiddels donderdag. Het is inmiddels 25 juni. En vandaag op deze dag, dat is al heel lang geleden, 1864... wordt de eerste tramlijn in Nederland geopend. Het is een paardentram in Den Haag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De organisatie van de Almeloze Ruitenaar heeft alsnog besloten het evenement af te breken vanwege de hitte. Kritiek op het door laten gaan nam gaandeweg de dag toe, waardoor ook de organisatie inzag dat het niet langer verantwoord was om de paarden te laten springen. Straks gaan we het erover hebben met Eddie Schoneveld. En de temperaturen van ruim boven de 30 graden en de voorspelde onweer en regen komende zondag zorgen ervoor dat de werkgroep Soms Almelo en het bestuur van Almelo Events geen andere mogelijkheid ziet dan het Soms evenement af te lasten in Almelo. Dat is dus aanstaande zondag. Gaat zo niet door. En hebben we nog meer? Nee, meer. Het gaat niet over de warmte, het gaat over de veiligheid. Want hoe kan dat inwoners van Hengelo zich onveilig voelen terwijl geregistreerde criminaliteit juist in de stad daalt? Die vraag kwam dinsdag aan de orde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in de gemeenteraad over de jaarrekening. En daar werd een toelichting gegeven over de resultaten die de gemeente heeft geboekt op allerlei vlakken en dat soort zaken meer. En ook daar kwam veiligheid aan de orde. En wil je dat nalezen, lees het dan maar. Twente.nl, daar staat het hele verhaal over de veiligheid in Hengelo. Nou, meer zaken die al vandaag ook op die website. Wat hebben we vandaag? Zonkracht 7, dat is sterk. Een briesje staat er ook nog.

0: Het is Keen, Bandit Break hier op Twente FM op 19 over 7.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 25 juni en vandaag op deze dag in 1998 brengt Microsoft Windows 98 op de markt. En het is 1988, Nederland wint het Europese kampioenschap voetbal. In de finale wordt het op 14 juni met 2-0 verslagen. Dankzij goals van Ruud Gullit en Marco Verbasten. Het was feest in Nederland. 1988, Nederland Europees kampioen voetbal. Het gebeurde allemaal in Duitsland. En 1978, gastland Argentinië wint na verlenging met 3-1 van Nederland de finale van het WK voetbal. Dat verloren we dan wel weer. Onder meer door twee treffers van aanvaller Mario Kempes. 1978, de legendarische finale, ook in het WK voetbal. En 1978, de eerste uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels. En 1975, Mozambique wordt onafhankelijk van Portugal. Dan een windhoos op deze dag in 1967. Dat treft het zuiden van Nederland en het noorden van België. Nederland wordt tricht zwaar getroffen. Daar vallen 5 doden en 20 gewonden in 1967. In 1951, het Amerikaanse netwerk CBS start de eerste reguliere kleurentelevisie-uitzending. Dat gebeurde in New York City. In 1950, Noord-Korea valt Zuid-Korea binnen na diverse grensconflicten. Het begin van de Koreaoorlog. In 1947, de eerste uitgave van Anne Frank's dagboek, Het Achterhuis. En dan hebben we nog de Nederlandse onderzeeboot al 13 keer niet terug van patrouille op de Noordzee. En werd officieel als vermist beschouwd. 1940 op deze dag. En dan hebben we nog de tramlijn in Den Haag. Die wordt als het eerst geopend. De eerste tramlijn in Nederland. Het is de paardentram. Dat gebeurde op deze dag in 1864. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1994. En de binnenkomers als volgt. Daar gaan we dan. Joe Cocker, The Summer in the City, komt binnen op 37. Take It Back van Pink Floyd komt binnen op 35. En op 32, Take Me to the Limit van Teaspoon. Dan de Flintstones van de B-52's is te binnenkomen op 29. En de hoogste nieuw binnenkomen, Stillskin Inside, op nummer 20. Maar er was ook een binnenkomer op 34.

Nummertje 9 staat 10 weken in de top 40. Deze United van Prince Idle Joe en Marky Mark. En die kwam binnen op deze dag in 1994 in de top 40. Op nummer 34. Dan de top 3. Sweet for my sweet van C.J. Lewis op 3. Op 2. Als Dick me hulp nodig heb van John Groothandel. En op 1 blijft staan The Real Thing van Two Unlimited. De nummer 1 van 25 juni 1994.

0: Dit is de Zoo van Shakira hier op Twente FM. Houd er een verrekening mee vandaag in treinen tussen Oldenzaal en Zutphen. Kapotspul, ik weet het niet, ook vanwege de hitte. Het is te koud of het is te warm. In ieder geval de trein rijdt die tussen Oldenzaal en Zutphen. Dat traject ligt eruit. En straks meer over het warme weer, want er valt nog veel meer uit. Stay tuned.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
14: Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen en daarbij zijn tot nu toe 32 doden gevallen, zegt de president. Mogelijk zijn er meer slachtoffers. Er is veel schade aan huizen en andere gebouwen. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is een jongen van 17 aangehouden die vrouwen zou hebben aangerand. Afgelopen weken werden 9 vrouwen slachtoffer op een fietspad in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De dader reed rond op een fatbike. En 30.000 mensen die voor morgen of overmorgen een dagkaart hebben voor festival DEFCON 1 in Biddinghuizen mogen daar niet heen. De organisatie laat vanwege de hitte alleen mensen met een weekendkaart toe.
0: Dankjewel Jeroen. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een automobilist raakte gisteren gewond bij een aanrijding tussen een personenauto en een tractor op de kruising Vliegveldweg met de Vergertweg in Enschede. Het ongeval gebeurde rond 2 uur. De bestuurder werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De personenauto liep flinke schade op en werd afgesleept. De tractor kon zijn weg weer vervolgen. Beckham ontvangt 1,3 miljoen euro subsidie voor een multifunctionele accommodatie met sporthal, verenigingen en basisschool. De totale bouw kost ruim 10 miljoen, waarvan nu bijna alles is gefinancierd. De school verkeert in slechte staat met extreme hitte als gevolg. De aanvraag werd ingewonnen via een landelijke loting. De realisatie komt nu echt in zicht. En zwembad De Kolk in Wierde voert tijdens de zomervakantie een temperatuurkorting in. De entreeprijzen voor vrij zwemmen en het kinderbadje worden dagelijks aangepast aan de verwachte temperatuur. Hoe warmer het wordt, hoe hoger de korting. De actie loopt van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus. Het zwemmen wordt voor iedereen toegankelijker gemaakt. Heb ik nu het weer? Vandaag is het zonnig, droog, het wordt tropisch warm. Bij weinig wind kan het zo'n 32 tot 34 graden worden. Later zakken die temperaturen naarmate het avond wordt.
0: Dankjewel Frank, we gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven, iedereen thuis of zo? Of, geen idee, er staan geen vertragingen op dit moment. Gelukkig maar van de ene kant natuurlijk, hoef je niet al te lang in de file te staan. En dan rijden geen treinen tussen Oldenzaal en Zutphen, vice versa. Even rekening mee. En geen controles ook nog. Nou, kijk eens aan. Makkelijke dag wordt het vandaag op deze donderdag.

Ja, de zon schijnt zeker vandaag. Het wordt 34 graden, maar er staat wel een lekker briesje. Daardoor voelt het wat minder extreem aan. Dus dat zijn goede berichten. Dus we mogen niet klagen. Draai het om, beste mensen. Geniet er lekker van. Fantastisch weer vandaag. En ook morgen gewoon even een tandje zachter doen. En dan genieten van die zomer die we hebben hier. Heerlijk, toch? Straks een greep uit de verjaardagslijst. En ja, we gaan naar de Almeloze Ruitendagen. Tenminste, we gaan naar Eddy Schoneveld. Beetje vervelend bericht, want dat wordt wel afgelast vanwege het dierenwelzijn. Details straks hier in de show naar Coldplay, Adventures of a Lifetime.

0: Coldplay in Avenger of a Lifetime.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Populaire dag om jarig te zijn trouwens. Veeljarigen. Eddie Floyd onder andere is jarig van Big Bird. Wordt 89. En Labi Zivre is 81 geworden. Dillinger van Cocaine in My Brain wordt 73. Tim Finn. Fraction to my friction wordt 72. Dolf Jansen van de radio. En hij is ook cabaretier schijnt. 63 geworden. Tina Nijkamp wordt 54. Mediadeskundige. En Bands and Bone, ook vandaag jarig, wordt 24. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 81 wordt Carly Simon.

0: het is Carly Simon. Ze is jarig vandaag. En zij wordt, even kijken, 81. Zo, kijk eens aan. Gefeliciteerd. En ze zong ooit eens You Know What To Do. Het was niet de grootste, maar wel een hele leuke. Begin jaren 80. Goed zo. Het is 9 voor 8. En dan hebben we de afgelopen dagen gezegd, we gaan dan heel enthousiast richting de allemaal op zo'n uitdagen. Maar die, vertel.
1: Ja, ik denk dat we de laatste keer bellen dit jaar met elkaar. Want wij hebben gisterenmiddag besloten om de Almeloos eruit te dagen voor deze editie de stekker eruit te trekken.
0: Verdorie.
1: De NVWA is bij ons op trein gekomen. En zoals het in de Tubantia staat, zouden wij gezwicht zijn onder de druk van. Nee, wij zijn niet gezwicht onder de druk van. De NVWA heeft gewoon alles gecontroleerd. En we voldeden gistermiddag nog volledig aan alle eisen. En ze waren zelfs ook heel positief over een heleboel maatregelen die wij hadden genomen. Het enige wat natuurlijk wel een punt is, wij hebben gewoon die stalomtenten en die zijn gewoon heel warm. En het blijkt dus dat als je daar boven de 35 graden wordt, dat het dan kan de NVWA de stekker eruit trekken. Nou, en dat willen wij gewoon voorkomen. Dus
0: helder
1: daar
0: verhaal.
1: Hebben we zelf voor gekozen.
0: Ja, helder verhaal.
1: Want dierenwelzijn heeft bij ons altijd bovenaan gestaan. Altijd. En dat blijft ook altijd bovenaan staan.
0: Ja, daar waren jullie heel duidelijk in, ook de afgelopen dagen. En er is tegenwoordig ook heel veel druk, hè, vanuit alle instanties. Als er al iets tegen het scheve aanloopt, dan zit iedereen er bovenop. Is het ook een beetje toch wel het gevoel last op je schouders?
1: Ja, kijk, het is sowieso niet leuk. En mensen die helemaal niks met paarden hebben, die helemaal niet bij ons zijn geweest, die hebben vanuit Amsterdam wel een oordeel over hoe wij de dingen niet goed doen volgens hun. Terwijl ze helemaal geen kennis van zaken hebben. Ze hebben die Karin Soeters, die snapt er helemaal niks van. Die heeft nog nooit een paard gezien van dichtbij. Maar die veroordeelt wel een organisatie dat wij zelfs bijna bedreigingen krijgen. En dat is gewoon best wel heel erg pijnlijk.
0: Nou ja, dat bedoel ik dus. We slaan wel een beetje door in deze toestanden allemaal langzamerhand in het land. Ja, in de hele wereld. Het is maar iets of er is al meteen commentaar of op sociale media. Of weet ik veel wat allemaal. Want ik zag ze ook allemaal voorbij komen. Ik denk, nou, dan krijgen we het hoor.
1: Ja, nou ja, zo is het ook. En nu hebben wij afgelast. En nu worden de pijlers op een ander evenement gericht.
0: Ja, precies. Die zijn de hele dag gaan zoeken.
1: Ja, ze gaan zo weer verder.
0: Ja,
1: kijk,
0: ja.
1: En tuurlijk, je hebt mensen met paarden en je hebt paardenmensen. En bij ons waren paardenmensen. En tot nu toe, gisteravond ook en gistermiddag, hebben alle mensen gesproken die op terrein waren. En iedereen was compleet tevreden met alle maatregelen die wij hebben getroffen. En er waren zelfs mensen bij die zeiden, ze hebben het hier beter als bij mij thuis.
0: Ja, nou kijk aan.
1: Die mensen hebben thuis ook geen airco in de stal.
0: Nee, dat bedoel maar. Nee, maar zo is het toch ook. Ja, het is ook een beetje een scheve verhouding allemaal. Maar goed, ik begrijp het allemaal wel. Maar je zei gisteren ook al, je zit ook met sponsors en dat soort dingen. Wat is de schade in deze?
1: Ja, nou ja, goed, die schade gaan we natuurlijk opmaken. Maar tot nu toe hebben we al wel heel veel medeleven ervaren. Sponsoren die zeggen van ik heb al betaald, ik vind het wel goed zo, al heb ik maar de helft van de week gestaan. Sponsoren die zeiden van ik stuur dit jaar geen rekening van de kosten die ik heb gemaakt. Nou, dus dat soort zaken maken we ook al mee. Dus wij hopen dat de schade toch wel enigszins beperkt blijft.
0: Ja, dus, goed, de komende dagen ziet het niet beter uit. Ik denk, nou ja, misschien stelt dat er weer toch nog iets beter wordt, kun je dan de zaak omdraaien. Maar dit is echt definitief, het is klaar nu.
1: Nee, kijk, we hebben er allemaal vrij voor genomen. Ja. En dus uiteindelijk, kijk, iedereen moet volgende week gewoon weer aan het werk. Want ja, we hebben allemaal een week vrij. Dus je kunt niet zeggen, we schuiven het een weekje op. Nee. Wij huren voor kapitalen aan tenten en aan materialen. Die kun je ook niet zomaar eventjes nog een weekje langer laten staan. Dat wil gewoon niet. Dus uiteindelijk, en zondag wordt het ook nog 31, 32 graden. Dus daar ga je ook niet een aangepast programma nog uitvoeren. Dus we hebben echt gezegd, jongens, laten we wijs zijn. Laten we de stekker er helemaal uittrekken. Dan zijn we gewoon klaar. We willen de bedankavond voor de sponsoren zaterdagavond nog wel door laten gaan. He, want dan kunnen we eens een keer ook laten zien wat we aan het doen zijn. En dan kunnen we, nu hebben we de kans om ook een keer een mooie rondleiding te geven.
0: Ja.
1: Wat normaal gesproken niet kan, omdat dan de wedstrijd volledig loopt.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk hebben we zoiets van, dat laten we wel doorgaan. We gaan de vrijwilligers ook zondagavond, want dat doen we al jaren, gewoon bedanken. Want dat vinden we ook gewoon belangrijk. Dat zij gewoon een bedankje krijgen namens ons. Voor alles wat ze hebben gedaan en alle inzet die ze hebben tentoon hebben gespreid. Dus dat laten we wel doorgaan. Maar we gaan de komende dagen gewoon in de avonduren alvast de tenten afbreken en de boel opruimen. Want ik denk dat dat gewoon heel verstandig is. We hebben nu nog een heleboel handjes die erop hadden gerekend om aanwezig te zijn. En die gaan we nu gebruiken om alles alvast netjes op te ruimen. Maar dat scheelt volgende week al een heleboel opruimen.
0: Dat mag duidelijk zijn. Goed zo. Dus ja. niks gezwicht, gewoon eigen beslissing. Dat mag duidelijk zijn. Tenminste, dat is jouw credo, Eddy Schoneveld, toch?
1: Ja, zo heb je het heel goed verwoord.
0: Nou, heel mooi. Ik dank je voor de berichten. Ik had het de komende dagen graag nog aangehoord, maar het is duidelijk verhaal. En sterkte daar met z'n allen ook met het opruimen. En geniet toch nog een beetje van de vrijwilligersavond en dat soort zaken.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Goed
1: dat
0: zo.
1: Gaan we zeker doen.
0: Eddy, dankjewel. En ook de groet aan Roman.
1: Helemaal goed, dankjewel. Doei, doei.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen. Alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. En dan weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op drie plekken gaat het traag in het oosten van het land. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein nog eens 10 minuten vertraging. En tenslotte de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Voor Lent staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Stars and I Just Might.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is deel 2 van de show van deze donderdag. Het is 25 juni en vandaag op deze dag, en dat is al wel lang geleden, ging de eerste tramlijn in Nederland open in Den Haag, 1864. Het was de paardentram.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, afgelastingen alom vanwege het warme weer. Organisatie Almelo's eruit te dagen heeft dus besloten om het evenement af te breken. Het verhaal is zojuist gedaan door Eddie Schoneveld. Vanwege dus de tenten waarin de paarden staan. En daarin wordt het te heet. Voor de rest was alles netjes voor elkaar. Al dus de controlerende organisatie. Luister het verhaal naar van Eddie op 120.nl, 20.nl. En de temperaturen van ruim boven de 30 graden en de voorspelde onweer en regen zondag zorgen ervoor dat de werkgroep van Zomers Almelo en het bestuur van Almelo Events geen andere mogelijkheid ziet dan het zomerse evenement af te gelasten. Dat gaat dus zondag niet door in Almelo. En mensen in Hengelo zijn over het algemeen gelukkig. Tenminste, dat wordt gezien en voelden zich ook veilig. Check dat hele verhaal op 120.nl. Dat is afgelopen week besproken in de gemeenteraad in Enschede. Wat zeg ik? In Hengelo. En de treinen tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen rijden vandaag niet. Hou daar even rekening mee. Dat heeft ook alles uit te staan met te warm weer en kapotte materialen. Check dat verhaal op 120.nl. Dus geen trein tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Er worden bussen ingezet. En over temperaturen gesproken. 34 graden vandaag en er staat wel een brief.

0: Prince en Kiss hier op de Twente Radio. Het is 7:15 geweest. En voorbereidingen zijn in volle gang natuurlijk voor de popfeest in Oslo. Nadine, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dan stel ik altijd de vraag, hoe staan we ervoor op dit moment?
1: Ja, goed hè. Het is lekker weer ook en we zijn druk bezig met de voorbereidingen en het gaat allemaal volgens schema, dus dat is goed.
0: Hartstikke goed. En vooral wat jij zegt, het is lekker weer, hè?
1: Ja.
0: Ja, lekker genieten.
1: Ja, dat vergt natuurlijk wel wat extra voorzorgsmaatregelen. Dus je moet gewoon zorgen dat er voldoende schaduw is en drinkplekken en noem maar op. Maar goed, dat doen we ook allemaal met liefde natuurlijk.
0: Dat lijkt me wel. En dan kun je toch heerlijk genieten, beste mensen. Het is toch fantastisch om lekker buiten te staan en in de schaduw dan en of goed in te smeren. En weer een prachtig programma klaar te hebben staan. Hey, ik stelde net mezelf de vraag van de hoeveelste popfeesten zijn dat? En ik durf het jou bijna niet te vragen. Ik weet niet of je het hoofd weet, maar dat gaat toch ook al jaren?
1: Ja, zeker. Maar het zit inderdaad niet helemaal uit mijn hoofd. Het is eerder ook wel onder een andere naam nog geweest, hoor. Op een gegeven moment is het onder de naam Stichting Popfeest Usselo verder gegaan. En ik weet wel dat we in 2017 het 25-jarig jubileum hadden.
0: Ja.
1: Maar we hebben natuurlijk ook de twee coronajaren nog gemist.
0: Oh ja.
1: Dus ik denk dat we nu ergens bij 1,32 zitten of zo.
0: Oh, dat zou best kunnen. Ja, die popfeesten gaat voor mij al vanaf de jaren 90. Maar we hadden ook altijd, het was ook traditie, altijd normaal vroeger in Oslo, hè? Vroeger.
1: Ja, klopt. Daar was zelfs nog een apart weekend voor. Maar dat was wel voor mijn tijd, hoor.
0: Ja, ook voor mijn tijd. Laat ik het dan maar snel even zo zeggen. Geintje natuurlijk. Hey, wat gaat er gebeuren de komende dagen? Want morgen gaat het van start, hè?
1: Eigenlijk vanavond al met de Bonte Avond.
0: Oh, ja.
1: van de school, van de Molenbeek, locatie Usselo. Die houden dan de afscheidsmusical. Dus dat is eigenlijk al een beetje het begin. En dan morgen dan begint echt voor het grote publiek eigenlijk met de vrijdagmiddagborrel. En dan hebben we ook weer sfeerproeven, zoals wij dat dan noemen. Dat zijn dan verschillende ondernemers eigenlijk hier uit Boekelo en omgeving. Die dan ook kleine gerechtjes verkopen, heel erg leuk. Er is ook ijs bijvoorbeeld. En er is een hele mooie menukaart ook samengesteld. En daarnaast is er nog vogelschieten waar iedereen aan mee kan doen. Dus dat is ook niet intensief. Dat moet prima te doen zijn. En het is gewoon echt een heel erg gezellige avond. En daarna dan barst het feest natuurlijk los. En dan hebben we de Green Monkeys en Jorike Sterken in de tent.
0: Leuk.
1: Dus
0: kijk aan.
1: We hebben een spetterende aftrap.
0: Ja, en dan kunnen we buiten blijven slapen in Oslo. En dan gaan we de volgende dag gewoon door. Het is mooi weer, kunnen we buiten slapen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. We hebben ook een open tent, dus dat scheelt ook. Ik denk dat er gewoon, alles gaat buiten afspelen, denk ik. Maar dat is super, super mooi. En zaterdag gaan we wel wat later beginnen. We zouden eerst om 12 uur beginnen met het beachsoccer toernooi. Maar dat hebben we wel wat later op de middag gedaan. Dus vanaf 3 uur is het terrein open.
0: Okay.
1: Dus iedereen die kan eerst even naar het zwembad gaan om een verkoelende duik te nemen. En dan naar het terrein komen.
0: Ja.
1: En dan gaan we bezig met de beachsoccer. Er is ook buikschuiven voor het eerst nu op zaterdag. Dat was eerder alleen op zondag. Is nu ook op de zaterdag, dus dat geeft ook verkoeling.
0: Heerlijk.
1: En heel veel plezier en leuke taferelen vooral. En dan hebben we s'avonds in de tent Frans-Duits, waar we wel trots op zijn, grote naam.
0: Dat is goed zeg.
1: En een band Drok, die moet ook heel erg leuk, ze hebben ook wel heel veel zin in.
0: Ja, ook moet je
1: en
0: trots op zijn.
1: En zondag is echt onze familiedag, ja.
0: Ik zie een kerkdienst zondag, zeg Nadine.
1: Ja, dat is ook nieuw. Ja.
0: Oh, kijk aan, leuk.
1: Ja. Met Jan Riesewijk.
0: Oh ja.
1: Voor veel mensen wel een bekende naam.
0: Zeker.
1: En dat is een samenwerking met de protestantse gemeenschap Usselo. Dus dat vinden we ook heel erg leuk. Want we zijn natuurlijk echt voor het hele gezin, voor de hele gemeenschap. Dus heel erg leuk dat we die samenwerking hebben. Het begint wel om 11 uur, niet al te vroeg. En dan bieden we een broodje aan voor de bezoekers van de kerkdienst. Er is nog een wandeltocht voor wie dat leuk vindt. En dan ook beachvolleybaltoernooi, weer buikschuiven met wedstrijdelement ook. En dan hebben we ook nog Kido van der Graaf en de band Hotshots middags.
0: Nou kijk aan, fantastisch programma in Oslo.
1: Ja, een heel mooi programma, ja zeker.
0: Bieden Wissingsmul, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dat is niet te missen.
0: Dat is niet te missen, ja, ook al jaren op het terrein. Nou fantastisch, waar kijk je het meest naar uit, Nadine?

0: ik vind alles eigenlijk gewoon heel leuk. De opbouw gewoon met elkaar, die saamhorigheid vind ik heel erg leuk. Maar ja, ik vind ook echt wel heel gaaf welke artiesten we nu hebben.
1: Ja.
0: Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit, naar die feestavonden in de tent. Maar het is gewoon altijd een supergezellig evenement en veel bekenden die dan komen. En ja, eigenlijk heb ik niet echt hoogtepunten. Voor mij is dit wel
1: één hoogtepunt. Goed zo, ja, ja. En Jan Rieswijk natuurlijk. Goed zo, we gaan er meemaken. En Drok komt dan, kan ook niet missen. Dat is dan in dit geval op vrijdagavond. Nadine Mansveld, ik dank je wel. Fantastisch programma. Geniet er lekker van in Nusslo dit weekend.
0: Dank je wel.

0: Uit Bijntel en omgeving zeg ik dan altijd maar weer. Drok en neem de gok. Nou, komende vrijdagavond, dat is morgenavond dus in Usselo. Of een zaterdagavond. Nou, check het op popfeestenusselo.nl. Ze zijn er in ieder geval. Wij gaan naar Jan Brands. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Studentenondernemer van het jaar 2026. Nou, dat is een verkiezing, neem ik aan. En daar kunnen we aan meedoen. Vertel eens, hoe zit dat precies?
1: Nou, ik ben uitgever van In Twente, Business to Business magazine, dat twee keer per jaar verschijnt. Dat doe ik samen met een compagnon. Dat is Annemarie Teken en die woont in Zwolle. En waarom vertel ik dat nu? Zij heeft een soort zuster magazine in Zwolle, dat heet In Regio Zwolle. En daar hebben ze al afgelopen vorige week voor de 7e keer de studentondernemer van het jaar in de regio Zwolle georganiseerd. Er doen alle scholen aan mee en dat is daar een echt een bewezen succes. En omdat Annemarie behalve de eigenaar van In de regio Zwolle is, ook de eigenaar is samen met mij van In Twente, dachten we, dan kunnen wij in Twente misschien ook wel eens organiseren.
0: Hele goeie.
1: Gewoon de studentondernemer van het jaar in Twente. En gewoon ergens mee beginnen en dan kijken, zoals ze zeggen, kieken wat wordt.
0: Kieken wat wordt, ja.
1: Ja, maar we hadden natuurlijk wel een mooi voorbeeld aan Zwolle. Dus we hadden al draaiboeken en dat soort dingen. En we hadden al wel een idee hoe we dat allemaal zouden moeten doen. Maar goed, dan moeten de scholen nog wel meedoen. Ja. Nou, je moet ergens beginnen. Dus we zijn begonnen met deelname van het ROC van Twente en het Zonencollege in Almelo. En die hebben 4 studenten geleverd die allemaal al een bedrijf hebben. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en die al omzet hebben. En ja, die al een goed verhaal hebben. Maar dat zijn natuurlijk wel studentondernemers. Dus de een is wat verder dan de andere. En de ene heeft al wel een marketingplan en de ander niet. En de ene verkoopt al van alles in het buitenland. En de ander doet iets met paarden. Dus je kunt het zo gek niet bedenken. Er komt van alles langs. Hartstikke leuk.
0: Ja, fantastisch. Het is wel mooi dat die studenten ook vroeg al beginnen met de handel. Dat zie je de laatste jaren natuurlijk veel meer. Ze zijn dan meteen, geld verdienen we elkaar zeggen. Maar creatief, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja, en doorpakkers. Ja, er zijn echt ondernemers. Sommigen komen uit ondernemersfamilie, krijgen het met de paplepel ingegoten, anderen weer niet. Kan ik zo vertellen wie er gewonnen heeft. Maar die mevrouw, dat meisje wat gewonnen heeft, die zei, ja, ik was eigenlijk met mijn hobby bezig. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik het eigenlijk niet professioneel? Toen zegt ze, toen zat ik in de auto. Dan ben ik gewoon doorgereden naar de Kamer van Koophandel. Heb ik me ingeschreven. Toen had ik een bedrijf. Nou, hoe mooi is dat?
0: Ja, dat is al fantastisch. Ja. Zo hoort het ook. Heel goed, heel goed. Hé, maar wat zeg je nou? Gisteren al bekendgemaakt? Of hoe zit het nou precies?
1: Ja, gisteren hebben wij we doen 2 keer per jaar, dus wat ik al zei, de uitgaven van In Twente. Dat doen we altijd met een release-event. Ergens bij een onderneming of een restaurant of een gebouw of een universiteit ergens in Twente. Of bij Wilming Theater met de Rode Loper doen we dat in januari altijd. In dit geval was gisteren de release van In Twente en tevens de bekendmaking van de studentondernemers van het jaar 2026. Met als laatste kunstje Arjan Kampman, de wethouder die gisteravond is afgetreden van een nieuw college.
0: Ja, ja.
1: En die heeft dus als laatste kunstje de prijs uitgereikt aan de studentondernemer van het jaar en de winnaar van de publieksprijs. Dat waren 2 prijzen. Dus dat was een beetje
0: een
1: bijzonder wel.
0: Ja.
1: Ja, een beetje dubbel.
0: Ja.
1: Dus iedereen kent Arjan Kampman als een bevlogen wethouder.
0: Zeker.
1: Dus die zegt, nou ja, ik ga nu weg, Jan, want ik moet zo meteen naar het college, want het nieuwe college wordt geïnstalleerd. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: Maar hij heeft graag gedaan, die uitreiking heeft hij graag gedaan, omdat hij ook, wie kent hem niet, bevlogen is met de stad, met ondernemers, met studenten, met jongelui, alles. Dus dat kwam eigenlijk wel heel goed uit, moet ik zeggen.
0: Nou, 1 met 1 is 2, zeg ik dan maar. Wanneer is de volgende, Jan?
1: Ja, volgend jaar gaan we gewoon weer door. Volgend jaar in juni gaan we met meerdere scholen in Twente, die gaan dan aanhaken, gaan we een nog grotere studentondernemersverkiezing van het jaar organiseren. Zal ik je nog even vertellen, Wim, wie er gewonnen heeft?
0: Oh ja, dat waren we bijna vergeten. Ik wou zeggen Arjan Kampman, maar
1: nee, Arjan, die heeft de winnaars uitgereikt. Nee, ja. Dat is Noelle ter Horst. En zij heeft een mooi bedrijfje. En zij heeft gewonnen, want zij traint paarden, ondersteunt de ruiters en heeft een eigen locatie. Dat is dat meisje wat ik net zei, die zat in de auto. Ja, die dacht, ik rijd door naar de KVK.
0: Geweldig. Ja.
1: En dan hebben we nog de winnares van de publieksprijs. Want ja, daar moet ik nog even kort bij vertellen. Iedereen kon stemmen via onze website op de 4 studenten. En degene die de meeste stemmen heeft gekregen is Mirjam Adarian. En zij heeft een onderneming die heet MH Fotoboutique. Ook een zeer ondernemende jonge dame, kan ik je zeggen. Want ze had de hele fotoboutique meegesleept naar de gallery.
0: Ah, kijk.
1: De gallery waar wij gisteren de release en die uitreiking hadden. Op de universiteit. En daar heeft zij ook nog van iedereen foto's gemaakt. Dus nou, eigenlijk leuk. Twee dames die gewonnen hebben. Dat deden ook wel heren mee trouwens. Die hadden nog een bedrijf waarin ze plutjes verkopen. En er was nog een mevrouw uit Rijssen, een jonge dame, die heeft een eigen aquariumwinkel helemaal opgezet. Zou je denken, hoe kan dat dan ook weer?
0: Ja, precies, ja.
1: Maar ja, nou ja, sommige mensen zijn zo creatief en zo doenerig. En daar moeten wij er meer van hebben, Wim.
0: Ben ik mee eens. Hupsakee. Nou, volgend jaar trek weer aan de bel. Dan gaan we wat oproepen doen, Jan. Dat lijkt mij een hele verstandige.
1: Ja, toch? Gaan we voor die tijd even kijken of jullie kunnen helpen bij...
0: Dat lijkt mij een hele goeie. Goed zo. Ik dank je wel, Jan Bruins. En,
1: bedankt, Wim.
0: Geniet van de zomer nog en dan snel weer naar Twente. Hè?
1: Snel weer naar Twente, Wim. Dank je wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:55 is het hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans bestaat dat asielzoekers die hier worden afgewezen straks naar Kenia of Rwanda gaan, meldt RTL Nieuws. Kenia is volgens insiders een goede plek. De situatie is stabiel en mensen zouden van daaruit goed terug kunnen naar hun eigen land. Experts willen meer aandacht voor de dood in de klas, meldt de NOS. Kinderen hebben bijvoorbeeld al een opa of oma verloren of horen van dodelijke verkeersongelukken waar leeftijdsgenootjes bij betrokken zijn. En ook in België is het deze dagen heet. Zo heet zelfs dat voor 2 provincies in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Landelijk is er al code oranje.
0: Jeroen, dankjewel. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een automobilist raakte gisteren gewond bij een aanrijding tussen een personenauto en een tractor op de kruising Vliegveldweg met de Vergertweg in Enschede. Het ongeval gebeurde rond 2:00. De bestuurder werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De personenauto liep flinke schade op en werd afgesleept. De tractor kon zijn weg weer vervolgen. Beckham ontvangt 1,3 miljoen euro subsidie voor een multifunctionele accommodatie met sporthal, verenigingen en basisschool. De totale bouw kost ruim 10 miljoen, waarvan nu bijna alles is gefinancierd. De school verkeert in slechte staat met extreme hitte als gevolg. De aanvraag werd ingewonnen via een landelijke loting. De realisatie komt nu echt in zicht. En zwembad De Kolk in Wierden voert tijdens de zomervakantie een temperatuurkorting in. De entreeprijzen voor vrij zwemmen en het kinderbadje worden dagelijks aangepast aan de verwachte temperatuur. Hoe warmer het wordt, hoe hoger de korting. De actie loopt van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus. Het zwemmen wordt voor iedereen toegankelijker gemaakt. Heb ik nu het weer? Vandaag is het zonnig, droog, het wordt tropisch warm. Bij weinig wind kan het zo'n 32 tot 34 graden worden. Later zakken die temperaturen naarmate het avond wordt.
0: Dankjewel, Frank. Nou, gelukkig staan er weer wat files. Ik dacht dat iedereen gewoon vrij had vandaag, maar het valt mee. De Lutte richting de Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer... tussen Hoevenlaken en Barneveld, 5 minuten over 5 kilometer... langsgebreide tot stilstaand verkeer. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdenwest voor Wierdenwest, 4 minuten over 2 kilometer... langsgebreide tot stilstaand verkeer. En andersom wordt 3 minuten over 3 kilometer gemeld op dit moment. Geen controles nog in de regio. Aldus flitsmeister.nl. Straks gaan we naar de werkgelegenheid in deze regio. Daar zijn we cijfers bekend. We gaan bellen met Edwin van der Wiel. En we gaan nog andere leuke zaken doen. Dat heeft alles te maken met, nou ja, Makersfestival of dergelijke. Nou, straks meer hier.

0: Thomas Wright en Marshmallow hier op Twente FM. Er zijn weer nieuwe cijfers. Werkgelegenheid, toestanden en werkzoekenden. Edwin van der Wiel, je hebt het altijd op een rijtje. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn de cijfers op dit moment voor de regio hier?
1: Nou goed, je zou zeggen de temperaturen in Twente die staan echt op recordhoogte. Maar de arbeidsmarkt die is wat aan het afkoelen. Dus het aantal openstaande vacatures en nieuwe vacatures die nemen we wat af. Dat betekent dat op dit moment ben je werkzoekend en dan heb je ongeveer de keuze uit 2,6 vacatures. Dat was ooit 4. Dus dat is sprake zeg maar, van een afkoeling. Maar aan de andere kant ben je werkgever en ja, heb je dus zeg maar, voor elke vacature heb je dan nog zeg maar, ongeveer 0,3, 0,4 mensen die daarvoor solliciteren. Ja, dan is het nog geen pretje. Dus het blijft gewoon krap op de arbeidsmarkt. En dat is zeg maar jammer, maar ook aan de andere kant een nieuwe realiteit die we in de komende jaren wel zullen blijven houden.
0: Ja, ja, dan moeten we blij zijn met AI zou ik haast zeggen, maar van de ene kant ook weer niet, moet ik zeggen. Ja, ik weet niet, een beetje dubbel gevoel.
1: Zeker dubbel. Kijk, aan de andere kant, eigenlijk altijd vrij normaal geweest in, zeg maar, in de economie om arbeid te vervangen door machines of door andere dingen, bijvoorbeeld computers. En dat zie je nu ook weer. Ja, en het blijkt ook wel, het is ook nodig, want er zijn gewoon te weinig mensen en... En je zou nog kunnen zeggen, moeten we dat dan oplossen door mensen van elders te halen, arbeidsmigranten of nog of andere. Maar ja, dat past ook niet helemaal in Nederland. Dus het is schipperend. Dus aan de ene kant is het een goed ding dat het kan. Aan de andere kant heeft het ook nadelen. Zoals bijna alles.
0: Nou ja, we denken natuurlijk met z'n allen wel eens op, zeg maar op straat dat we rondlopen van nou, die mensen kunnen misschien ook wel werken, weet je?
1: Ja, dat klopt. Kijk, nou ja,
0: moet je al eens kijken wat je zegt, maar je weet wat ik bedoel, toch?
1: Nou nee, dat klopt. Kijk, aan de ene kant, kijk, iemand die op straat loopt, dan kun je niet zien of die werkt. Misschien werkt hij straks.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dat is
0: zeker.
1: Nee, snap ik. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld wat de overheid, de Rijksoverheid, maar ook de gemeente doen, om, zeg maar, om mensen aan het werk te helpen. En dan praat je eigenlijk over meer kwetsbare groepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan zie je dat er in Twente, dat zeg maar toch goed gelukt is. Sinds 2012 zijn er ongeveer 3500 mensen aan een baan geholpen. Dat was minder dan men had gehoopt. 80% van wat men had gehoopt. Maar het is juist meer dan in Nederland. Dat was ongeveer 75%. Dus wat dat betreft, er gebeurt wel van alles. Maar aan de andere kant, zeg maar, ja goed, nog niet iedereen. En dat blijkt ook moeilijk te zijn. Aan de andere kant, ja, er zijn ook mensen die willen niet werken, want die kunnen niet werken. En daar zien we ook op straat lopen.
0: Ja, ja, nou vooral die kunnen niet werken, kun je niks te doen. Maar die willen niet werken, dan denk ik wel eens van oké. Maar goed, ja, dat is mijn uitgesproken mening op dit moment. Maar dat zullen heel veel mensen denken.
1: Die zijn er steeds minder. Je moet eigenlijk met een loop gaan zoeken. Want de werkloosheid in de afgelopen 8 jaar hebben we nog naar gekeken. Ja. Omdat zeg maar de wethouder van de arbeidsmarktmonitor en de wet van de arbeidsmarktregio, die neemt afscheid vandaag. Dus ja, de werkloosheid is echt historisch laag. Okay. Dus dan moet je denken van, ja, veel meer kan niet. Dus mensen die wel kunnen werken, maar niet willen. Ja, en dat dan zeg maar ook nog eens een keer een uitkering genieten. Dat is meestal het probleem. Mensen die op hun eigen zak leven als rentenier, dat is doorgaans geen probleem. Die zijn er steeds minder.
0: Oké. Nou, dit hadden we in de jaren 80 moeten zeggen. Dat hadden ze niet geloofd, dit. Hè?
1: Ja, wat dat betreft is het echt... kijk, ik weet nog goed dat mijn vader, die is zeg maar... Die zou deze week 103 zijn geworden. Maar goed, die ging met zijn 62 in die zeg maar, ja, met pensioen. Omdat er, zeg maar, omdat er te weinig werk was. En als je nu kijkt, er is veel te veel werk. Dus ja, ik mag met een beetje geluk op mijn 68ste, 69ste.
0: Ja, gewoon doorwerken, Edwin. Hupsakee. Ja, dat willen we horen.
1: Geen enkel punt.
0: Goed zo.
1: Daarom.
0: Hé, hey, mochten we nieuws zijn, dan trekken de bel. Edwin van der Wiel, ik dank je wel.
1: Goed zo. Oké, tot ziens.
0: Hoi.

0: Over werk gesproken, net van de Wiel. We hadden net over de cijfers en het zoeken van arbeidskrachten bij het werk. Dat is nog steeds lastig, maar Dolly Parton wist er wel aan mee. 9 to 5 en niet anders. Duidelijk. Goed zo. Zeg, goed nieuws. Het talenproject van de makers is 5 maal te zien in Enschede. Dat is komend weekend. En dat weet Remy van Tilburg en Lois Herman allebei heel veel van. Goedemorgen, beiden.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Remy, om met jou te beginnen. Jij doet de regie van het hele gebeuren. Wat gaan we verwachten?
1: Het is eigenlijk bijna een soort spektakel met een soort mengelmoes van allerlei stijlen en muziekstijlen. Het is muziektheater. En het gaat heel erg over de mens versus de natuur. En hoe de mens eigenlijk de natuur bewondert, maar tegelijkertijd ook helemaal vernietigt. En daar hebben we een soort humorvol, anarchistische voorstelling over gemaakt.
0: Oké. En moet ik Louis zeggen of Lois? Dat klinkt een beetje raar.
2: Lois,
0: hè? Toch wel. Ja, nee, dan heb ik het allemaal goed. Maar ik denk, laat ik het toch even goed zeggen dan bij deze. Je bent de regieassistente.
2: Dat klopt.
0: Ja, wat doen jullie met z'n tweeën samen? Hoe ziet de rolverdeling eruit?
2: Ja, wij proberen een beetje op elkaar af te stemmen en vooral de jongeren te begeleiden die meedoen in het project. Heel veel komt ook van hen. En Yehudi en Remy en Martijn, dus muziek, tekst en spel, hebben ook echt heel veel verschillende muziektheaterstijlen aangebracht. En het wordt een beetje chaotisch en het is onze taak die chaos terug te brengen naar een voorstelling die uiteindelijk toch wel heel begrijpbaar wordt.
0: Oké, dus de uitleg moet goed zijn. En dat controleer je dus ook een beetje, begrijp ik.
2: Dat proberen we, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, hoe gaat het ongeveer eruit zien? Want het is komend week dus in Enschede, Remy. Vertel, je hoeft niet alles te vertellen, want dan hoeven we niet meer te komen. Dat moet ook niet zo zijn, maar moet ik bij jou kijken. Maar wat kunnen we verwachten om mensen een beetje te trekken?
1: Er is veel spektakel, veel muziek, hele grappige momenten, verrassende wendingen en een gekoelde ruimte. Dat is op deze dagen ook heel fijn.
0: Gekoelde ruimte, ja.
1: Ja.
2: Yes.
0: Lekker weer, zeg ik. Hè?
1: Ja, in ons, het is eigenlijk een bos van plastic, PFAS en pesticiden, zoals we het noemen. Maar heerlijk cool.
0: Oké, hoe zeg je dat dan? Is het er buiten gebeuren?
1: Nee, het is binnen, maar we hebben het gaat natuurlijk over de natuur en de mensen in de natuur en de relatie daartoe. De vormgever Stijn Bolhuis die heeft daarin de natuur eigenlijk naar binnen gehaald, maar echt in een soort plastic wereld. Dus het is echt heel erg daarmee spelen. Een soort metalaag van wij waardeerden de natuur. Dus wij hebben de natuur nagebouwd, maar het is totaal nep.
0: Oké, helder. Ja. Hey, Lois, het talenproject van de makers, hoe is dat? Gaat het uiteindelijk om de taal beter te uiten? Hoe zit dat precies?
2: Het gaat om het maken beter te uiten. Taal is wel heel belangrijk voor onze voorstelling. Het is een voorstelling die ook heel hard gaat over beheersing en over hoe dat je met taal dingen beheerst. Maar het gaat hem echt wel om jonge makers en jonge spelers en jonge zangers te stimuleren in het volledig pakket dat bij muziektheater hoort. Deze voorstelling gaat echt wel naar wat de grenzen zijn van wat dat muziektheater kan zijn. En wij proberen hen daar wel echt in te begeleiden. En dan wordt het bij ons wel cool in alle betekenissen van het woord.
0: Ja, toch wel. Gelukkig. Lopen er nog veel talenten rond?
2: Absoluut. Allemaal, absoluut. Stuk voor
1: absoluut.
2: Stuk.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, het is heel fijn om met ze te werken.
2: Het is echt een hele, hele, hele leuke groep.
0: Goed zo. Nou, ja. We gaan komend weekend kijken. Tenminste, er is zeker wel verkoeling, ga ik toch vanuit. Dus zaterdag, zondag en dan volgend weekend ook nog, is het in Enschede.
1: Ja, vrijdag, zaterdag, zondag ook. Ja.
0: De Nederlandse Reisopera, Hoge Bortelstraat. Kaarten via de reisopera.nl, geloof ik.
1: Ja, dat is correct.
2: Dat klopt.
0: Nou. Ja, ik hoef niks meer toe te voegen. Jullie ook niet, hebben we deze. Goed geregeld allemaal.
1: Ik zou zeggen, kom lekker kijken.
0: Goed zo, dan gaan we doen.
2: Ja, kom voorbij.
0: Doen we. Remy van Tilburg, Lois Herman, dankjewel. En een fijne donderdag. En hoofd koel houden, hè, beiden.
1: Doen we, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar ik kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na 2 zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig. Daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen wordt op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven. Liefst in een gekoelde ruimte. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog. En in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertragingen nog op de volgende wegen in het oosten van het land. De A12, Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven een kleine 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging ook op de A50 van Os naar Arnhem voor Renkum. A50 de andere kant op, van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt in het oosten van het land de N813 op, Doetinchem richting Zevenaar. Voor de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer file en de vertraging is daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: genieten van zomerse plaatjes in Zes op een Rij.
1: Zes op een Rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Maar plek nummer 6 is nog vrij, laat het even weten. Door middel van de appje via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl, rechterboven zij de linkicoontje. We beginnen de zomerse 6 met Madonna. Dit is Open Your Heart.

0: hoort. Die kwam binnen via de 120. Daarvoor Kid Creole en de Coconuts. Die kwam gisteren al binnen. Que pasa, que pasa. Ook lekker zeg. Adio Lepido van Juanes hadden we. De Pasadena Dream Band. Eiffel 65. En we doen naar de volgende ronde van 6 op rij. Is morgen vroeg even na 9 uur. En wensen kun je de hele dag kwijt via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Wij gaan tokken in Twente. En dus we denken, wat gaan we doen? Nou, dat ga ik ook even vragen. Mark Lentzen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg ik het goed? Tokken in Twente?
1: Zeker, ik heb niks te corrigeren.
0: Goed zo. Nou ja, ja nou, je wordt regelmatig gecorrigeerd met verkeerde uitspraken. Maar in dit geval gaat het dus goed. Vertel eens even, wat gaan we doen? Want ik heb hier geen weet van.
1: Je kent het spel ook helemaal niet?
0: Nee. Maar nee? Ik ben heel slecht met spelletjes hoor. Ja, ik speel wel de spelletjes, maar andere spelletjes.
1: Ja, wij zijn begin dit jaar, begin vorig jaar eigenlijk begonnen met de introductie van het tokkenspel in de regio Twente. En dat is een spel dat is in andere delen van het land al heel erg bekend. Er worden zelfs nationale kampioenschappen van gehouden. Eigenlijk in de regio Twente is dat nog heel erg onbekend. We kregen daar ontzettend leuke reacties op toen we dat hier gingen introduceren. Wat ons eigenlijk op het idee bracht van ja, als we in andere delen van het land hier toernooien mee kunnen organiseren. Succesvol, wat mensen leuk vinden. Nou, dan denk ik dat het in Twente ook zeker mogelijk moet zijn.
0: Oké. Okay. Hey, kun je uitleggen wat tokken is?
1: Ja, zeker. Tokken, dat is een bordspel, een gezelschapsspel. En als je daarnaar kijkt, dan denk je van hé, dat lijkt wel een beetje op Miserg hier niet. Wat de meeste mensen wel zullen kennen. Het principe is eigenlijk hetzelfde. Je moet zo snel mogelijk je pionnen binnen. En dan, als je dat als eerste doet, dan win je het spel. Het verschil is alleen, je speelt het niet individueel. Maar je speelt het in teams van 2-2. En dat doe je ook niet met een dobbelsteen, maar met speelkaarten. Hè? Gewoon een normaal kaartspel wat iedereen wel kent. En iedere kaart die heeft zijn eigen functie. En waarmee je of jezelf en je teamgenoot verder kunt helpen op het bord. Maar er zijn ook kaarten waarmee je je tegenstanders kunt frustreren. Wat natuurlijk eigenlijk het leukste is van het hele spel.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ja,
1: natuurlijk. Ja, het komt dus eigenlijk aan op tactisch inzicht. Daar hebben we echt wel mee te maken. Je moet ook wel een klein beetje inzicht hebben in de stand van het spel en de functie van de kaarten. Maar het komt ook gewoon neer op geluk welke kaart je krijgt. Je kan ook net zulke mooie ideeën hebben. Maar ja, als je de kaarten niet hebt, ja, dan heb je gewoon pech. Simpel is het ook.
0: Oké, het hoort zich simpel aan, maar dit kost meer denkwerk, geloof ik, dan mensen erg hier niet.
1: Dat wel. Het is echt wel zo. Je moet het gewoon even een paar keer echt gaan spelen voordat je het door hebt. Maar de ervaring is ook dat eigenlijk kinderen vanaf 6 jaar, die kunnen hier gewoon echt wel mee uit de voeten. Ik bedoel, ik word regelmatig door mijn kinderen al gewoon van het bord geveegd.
0: Oh, oké.
1: Okay. zeker. Dus, ja, absoluut. Het is echt een gezelschapsspel voor jong en oud.
0: Oké, okay. Hey, Tokken in Twente, je staat gevestigd in Losser, maar je wil het Twente breed aanpakken, begrijp ik toch?
1: Ja, klopt. Wij zijn officieel verkooppunt van het tokkenspel voor de regio Twente. We krijgen echt al bestellingen uit heel Twente breed. Dus het is zeker niet alleen beperkt tot Losser, Enschede, Wollenzaal, de steden hier in de buurt. Maar echt heel Twente breed, absoluut. Ja.
0: Hartstikke goed. Hey, en je zoekt nou mensen voor een soort van toernooi om zich aan te melden. Hoe groot moet dat toernooi zijn? Hoeveel mensen kun je gebruiken?
1: Nou, we doen het ongelimiteerd.
0: Oh.
1: Als er 100 man zijn die zeggen ik wil meedoen, dan gaan we dat faciliteren. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Ik heb tot nu toe eigenlijk echt wel wat reacties uit Twente gehad. Maar ook reacties uit andere delen van het land van mensen die zeggen van nou, daar willen we ook bij zijn als het voor het eerst in Twente wordt georganiseerd. Maar ik zou natuurlijk wel eigenlijk het leukst vinden als de winnaar, de tokkenkampioen, ook echt uit Twente komt.
0: Ja, die zoeken we. Daar ben ik voor.
1: Zeker.
0: Zeker weten.
1: Bij deze ben je uitgenodigd.
0: Ja. Oh, daar zeg je, ik ben heel slecht in spelletjes. Iedereen kent mij. Ik ben na 5 minuten ben ik de draad kwijt. Hey, maar hoe dan ook. Misschien was het een keer goed om mee te doen. Wanneer moet het toernooi plaatsgevinden dan?
1: Nou, we hebben beogen om het in het najaar van dit jaar te doen. We hebben niet echt exacte datum. We zijn ook met meerdere locaties aan het kijken van hey, kunnen we dat goed gefaciliteerd krijgen? Dus het ligt ook een beetje aan de aantallen waar we mee te maken krijgen. Maar hou rekening met oktober, november, ergens rond die koers. Dus de datum kan ik nog niet echt garanderen, maar ik kan in ieder geval wel garanderen dat het dan niet zo warm zal zijn als vandaag.
0: Nou, dat scheelt alweer. Onder de airco kun je hartstikke leuke spelletjes spelen. Is er een websiteadres of mailadres waar mensen zich kunnen melden, Mark?
1: Zeker. De website is tokkenintwente.nl. Daar vind je achtergrond over het spel, informatie. Daar vind je ook een animatie met de spelregels die ik daarop uitleg. Daar staat ook een kopje onder toernooi. Dan kun je gewoon vrijblijvend opgeven dat je interesse hebt om mee te doen. Het is niet zo dat je dan meteen aan een inschrijving vastzit of wat dan ook. Het is gewoon dat je dan op dat moment als eerste geïnformeerd wordt als er meer bekend is over de exacte locatie en tijd.
0: Goed zo. Nog één keer het adres.
1: Tokkenintwente.nl.
0: Mark Lentzen, dankjewel.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 4:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
14: Er zijn nu geen berichten dat er Nederlandse slachtoffers zijn bij de zware aardbevingen in Venezuela, zegt Buitenlandse Zaken. Dat adviseert Nederlanders daar een veilige plek te zoeken. Hoe je omgaat met de dood wordt op scholen te weinig besproken, zeggen deskundigen bij de NOS. Kinderen hebben er wel mee te maken en moeten daarbij worden geholpen. En Kenia is bij Nederland en andere Europese landen in beeld als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL. Het plan om ze via zulke landen naar hun eigen land terug te sturen is onderdeel van het Europese Migratiepact.
0: Dankjewel Jeroen. Jordi, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het nieuwe coalitieakkoord in de gemeente Losser zorgt voor stevige kritiek vanuit de oppositie. PvdA en D66 vinden dat de coalitie belangrijke keuzes uitstelt en te weinig richting geeft voor de komende jaren. Ook zijn de partijen teleurgesteld dat ze, ondanks eerdere toezeggingen, niet zijn betrokken bij de uitwerking van de langetermijnplannen. De partijen benadrukken juist dat het akkoord inzet op gezonde gemeentefinanciën en de kracht van inwoners en een toekomstbestendige gemeente. Een concrete beslissing is al wel genomen. De plannen voor een zelfstandig cultureel centrum op de Aloysiuslocatie gaan definitief niet door. De oppositie zegt de plannen die goed zijn te blijven steunen, maar belooft het nieuwe gemeentebestuur kritisch te blijven volgen. En ook Enschede heeft officieel een nieuw college van burgemeester en wethouders. De coalitie van Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie levert 6 wethouders. Opvallend is dat er na jaren weer 2 vrouwelijke wethouders deel uitmaken van het college. Ook zijn er historische primeurs. Nardar Teke Boskoert is de eerste vrouwelijke wethouder met een migratieachtergrond in Enschede, terwijl VVD'er Malkies Jajan zijn werk als eerste wethouder met een migratieachtergrond voortzet. Door de benoeming van 5 wethouders kwamen er ook 4 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad. Met de installatie kan het nieuwe gemeentebestuur nu officieel aan de slag. En treinreizigers tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal moeten vandaag rekening houden met een vertraging. Door de extreme hitte kampen de Arriva-treinen op het traject met technische problemen. Daarom rijden er voorlopig geen treinen en worden er bussen ingezet. In- en uitchecken blijft verplicht, zowel op het station als bij de bushalte. Wie vandaag met de trein op pad gaat, doet er goed aan extra reistijd in te plannen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag geldt opnieuw code oranje met extreme hitte en vanmiddag maximum temperaturen van 34 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder. Met wat lichte sluierwolken daalt de temperatuur niet verder dan 18 graden.
16: Dankjewel Jordi. We gaan even naar het wegdek. 2 files, dat is Dulles richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En Stroef-Voorthuizen 9 minuten over 4 kilometer stilstaand verkeer. En 1 controlepost wordt er gezien door flitsmeister.nl. Op de Waalstraat in Enschede. Daar staan ze te controleren in beide richtingen. Al dus flitsmeister.nl.

Het is Calvin Harris en Jesse, nieuw single Satisfy hier op Twente FM. Vandaag temperaturen van 34 graden. Er staat wel een briesje, daardoor voelt het lekker aan. En genieten we van de zomerzon. Gewoon hoofd koel houden, lekker rustig aandoen. Dan hebben we een prachtige dag, prachtige zonneschijn, alles erop en eraan. Tussen, toch? We gaan richting 1973, dankzij Ton van Dranen. Dat is voor sommigen vroeger. Hoe dan ook, de LP Diamond Girl van Seals & Croft wordt op deze dag, 25 juni 1973, goud in de Verenigde Staten. De plaat is op 21 april 1973 binnengekomen in de albumlijst van Billboard. Diamond Girl dus, van Seals & Croft. Nou, er staat onder andere op Ruby Jean en Billy Lee. Nine Houses, Standing on a Mountain Top, Is Gonna Go Home, Jessica, Dust on My Saddle, Wisdom en natuurlijk de titelsong Diamond Girl. Uiteindelijk wordt die plaat uitgebracht, ook op single. En dat gebeurt ook in Nederland, komt niet verder dan de tipparade. Hoe dan ook, in Amerika is de grote rit. En Diamond Girl, uiteindelijk de hele LP, haalt uiteindelijk de vierde plaats in Amerika. Op deze dag dus goud. 25 juni 1973, de LP Diamond Girl van Seals & Croft.

afdeling Gouden Deun. En ja, het blijkt er nog diamanten zijn. Diamond Girl van Zielse Croft. Op deze dag werd het goud verklaard in Amerika. Tenminste het hele album van Zielse en Croft. Goud op 25 juni 1973. En dit was de single Diamond Girl in Nederland tipperaden. En de rest in Amerika en Canada. Een dikke hit.

Business van Tiësto op Twente FM op deze donderdagochtend. Het is 25 juni, hartje zomer, de dag van de bakotten. Kortom, voor de mensen die het te warm vinden, al vol, we gaan alweer richting de winter. Nou, laten we lekker genieten vandaag, 34 graden, staat een briesje, dat maakt het toch wel wat prettig. En nou ja, lang warm nog, lekker genieten beste mensen van deze donderdag. Vanwege de hitte rijden de treinen overigens niet tussen Oldenzaal, Hengelo en Zutphen. Het materiaal kan er niet aan van Arriva. En ja, daardoor dus geen treinen op dat traject hoeven voor de rest rijden. Ik zou zeggen, check vooral eventjes nou ja, zeg maar de app om te zien hoe het openbaar vervoer rijdt. Toch wel even belangrijk vandaag op deze dag. Straks hier Mark, Jordi en Niki. En morgen weer een show. Het is dan de vrijdagaflevering van Twente Wordt Wakker. Als je alvast wat te melden hebt, dan laat het even weten via de 1 Twente-app. Of via twentefm.nl rechterboven zetten, linkiecoachje. Fijne donderdag. Hoofd koel houden, hè.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
7: De herfst.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de puinhoop in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van 2 zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En Zwolle heeft voor de 3de keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. En tot zover het ANP nieuws.
12: Het is zomer in Twente.
13: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Zoals al bijna vergeten, maar de Pet Shop Boys die dachten van... hé, die had toch wel een lekker stemmetje. Bette Midler, zij deed mee. Dit is de nieuwe van Uitzendkracht. Vandaag op deze donderdag, het is 25 juli. Ik ben er weer tot 1 uur. Ik ben nu Taylor Swift.

Wolf samen met Sarah en Could Have Been Us. Ik betrap me er zelf op dat ik heel lang heb zitten kijken van wanneer komt het lekkere weer eraan. En nu zit ik een beetje vooruit te kijken. De 14-daagse verwachtingen, wanneer wordt het weer koeler? Nou, dat zit er wel aan te komen, maar vooralsnog even niet. Vandaag wordt het zo'n kleine 33 graden. Is nog niets vergeleken met morgen. Dan wordt het namelijk 38 graden. En vanaf maandag, kan ik mijn hart weer ophalen, wordt het zo'n 25 graden. Heerlijk.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het nieuwe coalitieakkoord in de gemeente Losser zorgt voor stevige kritiek vanuit de oppositie. PvdA en D66 vinden dat de coalitie belangrijke keuzes uitstelt en te weinig richting geeft voor de komende jaren. Ook zijn de partijen teleurgesteld dat ze, ondanks eerdere toezeggingen, niet zijn betrokken bij de uitwerking van de langetermijnplannen. De partijen benadrukken juist dat het akkoord inzet op gezonde gemeentefinanciën en de kracht van inwoners en een toekomstbestendige gemeente. Een concrete beslissing is al wel genomen. De plannen voor een zelfstandig cultureel centrum op de Aloysiuslocatie gaan definitief niet door. De oppositie zegt de plannen die goed zijn te blijven steunen, maar belooft het nieuwe gemeentebestuur kritisch te blijven volgen. En ook Enschede heeft officieel een nieuw college van burgemeester en wethouders. De coalitie van Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie levert 6 wethouders. Opvallend is dat er na jaren weer 2 vrouwelijke wethouders deel uitmaken van het college. Ook zijn er historische primeurs. Nardar Teke Boskuurt is de eerste vrouwelijke wethouder met een migratieachtergrond in Enschede, terwijl VVD'er Malkies Jajan zijn werk als eerste wethouder met een migratieachtergrond voortzet. Door de benoeming van 5 wethouders kwamen er ook 4 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad. Met de installatie kan het nieuwe gemeentebestuur nu officieel aan de slag. En treinreizigers tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal moeten vandaag rekening houden met een vertraging. Door de extreme hitte kampen de Arriva-treinen op het traject met technische problemen. Daarom rijden er voorlopig geen treinen en worden er bussen ingezet. In- en uitchecken blijft verplicht, zowel op het station als bij de bushalte. Wie vandaag met de trein op pad gaat, doet er goed aan extra reistijd in te plannen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag geldt opnieuw code oranje met extreme hitte en vanmiddag maximumtemperaturen van 34 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder. Met wat lichte sluierwolken daalt de temperatuur niet verder dan 18 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Waterboys met Hall of the Moon, de jaren 80. En daarvoor Ed Sheeran met Azizam. Aardig wat wedstrijden vandaag. Zijn er al een paar gespeeld afgelopen nacht. Zoals Marokko, Haiti, Schotland, Brazilië. Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. En Tsjechië tegen Mexico. Die zijn al gespeeld. Rest vandaag nog twee wedstrijden. Curaçao tegen Ivoorkust. Die wedstrijd begint om 10:00 vanavond. En ook om 10:00 in groep E. Ecuador tegen Duitsland. Dan kon je denken, ja, maar Nederland speelt toch ook morgen? Ja, dat weet ik. Maar officieel is dat vrijdag om 1:00 s'nachts.

Het is een kleine stap op Twente FM van Jan Smit naar Bruno Mars. Je hoorde ze zojuist achter elkaar. Het gaat lekker met de inzamelingsactie voor restaurant Watermolen Belts bij Mandig. Die hebben namelijk al 29.000 euro bij elkaar geharkt. De actie werd afgelopen zaterdag opgezet nadat het restaurant afgelopen vrijdag flinke waterschade opliep als gevolg van het extreme weer. Waarschijnlijk heb je de beelden wel gezien. Het restaurant blijft de komende tijd dicht om alles te herstellen, waarbij de gulle donaties ongetwijfeld welkom zullen blijven. In totaal werden nu 865 keer donaties uitgereikt, waarbij enkele tot wel zo'n 500 euro. Mocht je zo van hart

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Do. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
18: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
19: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
18: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een doel.
19: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleidster Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek, ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijker. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Lekker is op zijn naam staan, Steve Miller met zijn band. Dit was een van die hits uit de jaren 80. Abracadabra over het tweede gedeelte van Uitzendkracht voor deze donderdag van 25 juli. Vandaag uiteraard weer een warme dag voor onze kiezen. De temperatuur blijft voorlopig nog even hoog. Vandaag zo'n 33 graden. Morgen misschien zelfs 38 graden. Wat je vandaag kunt doen, zou ik zeker doen. En morgen

De Backstreet Boys met Everybody. En daarvoor nog muziek van Christian Waltz, Wonder Child. Oh, een tijdje geleden. Ja, genoeg drinken is natuurlijk hartstikke belangrijk. Met de weersomstandigheden van vandaag heb ik het niet over alcoholische dranken, maar zeker water. En gelukkig hebben steeds meer gemeenten ook verschillende openbare waterpunten. Zo brengt de gemeente Oldenzaal bijvoorbeeld deze nu speciaal onder de aandacht. Gratis drinkwater kun je bijvoorbeeld tappen op de Grote Markt, de Ganzenmarkt, Stationsplein, Bisschopstraat, bij paal 12 en het Hulsbeek. En zo laat de gemeente ook weten, aanstaande vrijdag, morgen dus, komt er nieuws over nog andere nieuwe waterpunten.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Het nieuwe coalitieakkoord in de gemeente Losser zorgt voor stevige kritiek vanuit de oppositie. PvdA en D66 vinden dat de coalitie belangrijke keuzes uitstelt en te weinig richting geeft voor de komende jaren. Ook zijn de partijen teleurgesteld dat ze, ondanks eerdere toezeggingen, niet zijn betrokken bij de uitwerking van de langetermijnplannen. De partijen benadrukken juist dat het akkoord inzet op gezonde gemeentefinanciën en de kracht van inwoners en een toekomstbestendige gemeente. Een concrete beslissing is al wel genomen. De plannen voor een zelfstandig cultureel centrum op de Aloysiuslocatie gaan definitief niet door. De oppositie zegt de plannen die goed zijn te blijven steunen, maar belooft het nieuwe gemeentebestuur kritisch te blijven volgen. En ook Enschede heeft officieel een nieuw college van burgemeester en wethouders. De coalitie van Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie levert 6 wethouders. Opvallend is dat er na jaren weer 2 vrouwelijke wethouders deel uitmaken van het college. Ook zijn er historische primeurs. Nardar Teke Boskoert is de eerste vrouwelijke wethouder met een migratieachtergrond in Enschede, terwijl VVD'er Malkies Jajan zijn werk als eerste wethouder met een migratieachtergrond voortzet. Door de benoeming van 5 wethouders kwamen er ook 4 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad. Met de installatie kan het nieuwe gemeentebestuur nu officieel aan de slag. En treinreizigers tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal moeten vandaag rekening houden met een vertraging. Door de extreme hitte kampen de Arriva-treinen op het traject met technische problemen. Daarom rijden er voorlopig geen treinen en worden er bussen ingezet. In- en uitchecken blijft verplicht, zowel op het station als bij de bushalte. Wie vandaag met de trein op pad gaat, doet er goed aan extra reistijd in te plannen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag geldt opnieuw code oranje met extreme hitte en vanmiddag maximum temperaturen van 34 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder. Met wat lichte sluierwolken daalt de temperatuur niet verder dan 18 graden.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint alweer drukker te worden aan de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten tot aan de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: closed.
1: Hij is closed op Twente FM. En de oren open. Lekker blijven luisteren naar de hits. Hier op Twente FM bij de uitzendkracht. Komend weekend natuurlijk de Formule 1. De Grand Prix van Oostenrijk staat op de agenda. Met natuurlijk veel oranje fans die daar weer naartoe trekken. Morgenmiddag dan is al de eerste vrije training om 14:30. Gevolgd door de tweede vrije training om 17:00. Zaterdag de derde vrije training om 12:30. Gevolgd door de kwalificatie om 16:00. En de hoofdrace die begint om 15:00. Aanstaande zondag.

Speed of Sound, Coldplay. De gemeente Enschede die neemt vandaag afscheid van wethouder Kampman. Hij was sinds 2014 gemeenteraadslid en sinds 2018 wethouder namens de PvdA. Respectabele staat van dienst dus. De gemeente roemt zijn inzet voor de verbetering van sociale gelijkheid in de stad, voor leefbare buurten en een gezonde arbeidsmarkt. Vanmiddag is de afscheidsreceptie. Die begint om 16:30 en duurt tot 18:30 in het stadhuis. En de bijeenkomst is informeel. Iedereen

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van 2 kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. En EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook heel veel schade. En dan weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Mark King, de bassist en natuurlijk de zanger van Level 42 in Forever Now. Aan het begin van het derde gedeelte, de uitzendkracht hier op Twente FM. En daarmee ook het begin van de lunch.

Oh, lekker jaren 80, hè. Future World Orchestra en Desire. Er is weer een grote zonsverduistering op komst. Zet hem alvast in je agenda. Woensdag 12 augustus zal er een 90% verduistering te zien zijn. Naar verwachting is dat tussen 7:15 en 9:00 s'avonds. En bij Cosmos Sterrenwacht in Lathrop, ja, die kijken er natuurlijk al naar uit. Misschien kun je daar nog even aanschuiven. De maan schuift dan voor de zon, wat natuurlijk een spectaculair beeld oplevert. De Sterrenwacht zelf houdt dan ook een speciale kijkavond bij erfgoed Bossum. Compleet met zonnetelescoop en burgers. Als je wilt kijken, kijk dan even op de website van sterrenwachtcosmos.nl.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeenteraad van Dinkeland heeft ingestemd met de bouw van nieuwe woningen in Rossum. Het gaat om het bouwplan Rossum Noord 2, waar de komende jaren 36 woningen worden gerealiseerd. De nieuwe wijk biedt ruimte aan verschillende woningtypen en sluit aan bij de woningbehoeften in de kern. Wethouder Rob Oldekalter zegt blij te zijn dat er nu gebouwd kan worden. Veel mensen in Rossum zijn op zoek naar woning, het liefst binnen de eigen kern. Met dit project moet er ook in de toekomst mogelijkheden blijven. De gemeente Enschede heeft besloten om voorkeurrecht te vestigen op de Vredesteinlocatie. Concreet betekent dat de eigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden wanneer ze willen verkopen. Het college van BMW nam het besluit om in de toekomst de regie te houden op het belangrijke terrein in het havengebied. Zo ziet de gemeente kansen voor het terrein om er moderne maakindustrie te vestigen. Bedrijven die bijdragen aan innovatie en de lokale werkgelegenheid. En inwoners van Almelo zijn over het algemeen goed tevreden met hun binnenstad, blijkt uit een binnenstadspeiling 2025 die gehouden werd onder zo'n 800 deelnemers. De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe de ervaringen in de binnenstad zijn en stelt beleid bij waar nodig. Bijna de helft van de respondenten bezoekt de binnenstad wekelijks. Op zaterdag blijven bezoekers gemiddeld 2 uur, vaak voor de markt of om te winkelen. De bereikbaarheid wordt positief beoordeeld en mensen waarderen de 2 uur gratis parkeren. Verder is de binnenstad schoon en netjes. Wel willen bezoekers een bewaakte fietsenstalling en een diverser winkelaanbod. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vandaag geldt opnieuw code oranje met vanmiddag maximumtemperaturen van 34 graden. Ook vanavond en vannacht is het nog lang warm met uiteindelijk minimumtemperaturen rond de 18 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Will Smith met Miami. En de vorige een beetje dezelfde ritme. Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Voor gezinnen met een klein inkomen is de start van het nieuwe schooljaar altijd weer een flinke financiële uitdaging. En Stichting Leergeld Enschede brengt daarom hun steun weer onder de aandacht. Ze helpen graag gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar met een klein inkomen. Leergeld verstrekt dan bijdragen voor bijvoorbeeld een goed gevulde schooltas, zoals een laptop, een fiets of een andere benodigdheden. En ook voor bijvoorbeeld zwemles of sportdeelname zijn er bijdragers beschikbaar. Ja, schaam je niet. Neem gewoon contact met ze op leergeldenschede.nl.

Trent FM, Nuit en Kracht met Sam Vender en Olivia Dean. We zitten alweer bijna aan het einde voor deze aflevering voor 25 juni. In 1983 hadden de Stars on 45 een nummer 1 succes met de medley van de Star Sisters. Proudly present the Star Sisters was de officiële titel. Die plaat die bleef maar liefst voor 5 weken op nummer 1 staan. En het is precies 75 jaar geleden dat het Amerikaanse televisienetwerk CBS begon met tv-uitzendingen in kleur. Opvallend was wel dat niemand dat kon zien, want er was nog geen kleurentelevisie verkocht in Amerika.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
14: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluw het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
14: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van industrie, is het advies. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft een vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet. 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet. Met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP nieuws.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.
19: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
18: Hier komt Twente samen.
19: Dankjewel
18: dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM.
18: Door de middag. Mark Schepers.

Madonna en Borderline bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze donderdagmiddag. Ja, we zitten op dit moment onder een zogenoemde hittekoepel. Europa zwicht onder temperaturen.

Ja, voor sommige mensen lijkt het wel een beetje op het einde van de wereld, hè. Miley Cyrus hoorde je hier op Twente FM. Ah, het is buiten warm, snikheet om het maar even zo te zeggen. En daardoor zijn er op allerlei dingen storingen en noem het maar op. En zo ook de treinreizigers die tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal moeten donderdag. Die moeten rekening houden met flinke vertragingen. Door de extreme hitte kampen de treinen van Arriva op dat traject met technische storingen. Daarom wordt er treinvervangend busvervoer ingezet. En ook daarin werken over het algemeen de airco's niet echt best. Ik kan erover meepraten. Ik ben zelf ook buschauffeur en het is huilen met de pet op, om het maar even zo te zeggen, de laatste dagen. Nou, mocht je wel in een bus zitten waar airco in zit, dan heb je natuurlijk geluk. En anders wens ik je heel veel sterkte vandaag. Nou, dat het heet is, dat weten we allemaal. Maar nog even volhouden, volgende week dan keert de normale zomer weer terug in Nederland. Met vanaf dinsdag temperaturen van 25 tot 26 graden. Met een lekker zonnetje erbij. Nou, dat is nou eens een lekkere temperatuur om in Nederland gewoon lekker op het terras te kunnen zitten. Ja, voor nu nog even volhouden. Misschien zit je bij de ventilator. Misschien zit je wel lekker binnen in de airco als je dat, die privileges hebt. En anders moet je maar gewoon blijven luisteren naar Twente FM. Want dan zorgen wij voor een beetje verkoelende hits op de radio. Zometeen Skik op fietsen, maar eerst American.

en op fietsen hierbij door de middag. Hey, het is bijna 1:30. Dat betekent zometeen het streeknieuws voor je. Ook lekkere muziek van Prospa en Clooney die voor je klaarstaat. Free Your Mind, maar eerst Purple Disco Machine. Dit is

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeenteraad van Dinkeland heeft ingestemd met de bouw van nieuwe woningen in Rossum. Het gaat om het bouwplan Rossum Noord 2, waar de komende jaren 36 woningen worden gerealiseerd. De nieuwe wijk biedt ruimte aan verschillende woningtypen en sluit aan bij de woningbehoeften in de kern. Wethouder Rob Oldekalter zegt blij te zijn dat er nu gebouwd kan worden. Veel mensen in Rossum zijn op zoek naar woning, het liefst binnen de eigen kern. Met dit project moet er ook in de toekomst mogelijkheden blijven. De gemeente Enschede heeft besloten om voorkeursrecht te vestigen op de Vredesteinlocatie. Concreet betekent dat de eigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden wanneer ze willen verkopen. Het college van BMW nam het besluit om in de toekomst de regie te houden op het belangrijke terrein in het havengebied. Zo ziet de gemeente kansen voor het terrein om er moderne maakindustrie te vestigen. Bedrijven die bijdragen aan innovatie en de lokale werkgelegenheid. En inwoners van Almelo zijn over het algemeen goed tevreden met hun binnenstad, blijkt uit een binnenstadspeiling 2025 die gehouden werd onder zo'n 800 deelnemers. De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe de ervaringen in de binnenstad zijn en stelt beleid bij waar nodig. Bijna de helft van de respondenten bezoekt de binnenstad wekelijks. Op zaterdag blijven bezoekers gemiddeld 2 uur, vaak voor de markt of om te winkelen. De bereikbaarheid wordt positief beoordeeld en mensen waarderen de 2 uur gratis parkeren. Verder is de binnenstad schoon en netjes. Wel willen bezoekers een bewaakte fietsenstalling en een diverser winkelaanbod. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Vandaag geldt opnieuw code oranje met vanmiddag maximumtemperaturen van 34 graden. Ook vanavond en vannacht is het nog lang warm met uiteindelijk minimumtemperaturen rond de 18 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Weekend en In Your Eyes. Ja, Twente zwicht onder de warmte. Ook hier in de studio heeft de airco er een beetje klein beetje moeite mee. Het is nog zo'n 28 graden hier. Natuurlijk lekker een beetje stukje koeler dan buiten inderdaad. Ja, de verkoelende hits, die heb ik wel voor je klaarstaan. Speciaal voor de dames. Ja, eigenlijk mag het niet meer in deze tijd, maar het blijft gewoon een mooi nummer. Ja, normaal en laat die rokjes nu maar waaien.

The Pet Shop Boys en Suburbia bij Twente FM. Ja, straks gaan we het nog even hebben over vrouwen die zwanger zijn. Je kunt namelijk in Enschede een fonds aanspreken voor hittewerende maatregelen tijdens je zwangerschap. Daarover straks meer en lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen Kane, Can You Handle Me? Maar eerst Teddy Swims. Dit is

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nogal iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. En het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in De Bilt minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En op 3 daarvan tropisch met 30 graden of meer. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet met 34 tot lokaal 39 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen.
15: Dankjewel
14: dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM.
14: Door de middag. Mark Schepers.

0: in Illusion.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag donderdag 25 juni en dus weer tijd voor een nieuwe de dag van. Vandaag is het de dag van de zeevader. Nou, mooi moment om even stil te staan bij alle mensen die dag en nacht op zee werken om ervoor te zorgen dat onze winkels gewoon bevoorraad blijven. Ja, daar denk je niet bij na natuurlijk. Ja, dat alle vrachtwagens rijden wel, maar ja, het meeste spul wat wij in de winkels halen, ja, dat komt toch ergens van ver over zee. En bijvoorbeeld al die airco's die gekocht worden, die zijn, ja, denk ik toch wel met zo'n zeeschip meegekomen. Ze gaan in ieder geval niet met vliegtuig, zijn ze veel te zwaar voor. En omdat het ook bijna zomer is, wil ik wel heel graag weten, ben jij iemand die graag het water opgaat of blijf je liever met beide benen stevig aan de wal? Nou, ben je wel benieuwd? Laat even weten via Twente FM of via de 1Twente app. Dan gaan we zo meteen eens even kijken of Twente echte zeebenen heeft, ja of nee.

Tala Playa. Ja, ik vroeg jullie net of jullie een beetje zeebenen hadden. Of dat je graag in het water staat of niet. Nou, een aantal van jullie hebben daarop gereageerd. Peter uit Enschede die zegt, ik ga graag varen. Maar zet mij niet op een klein bootje. Geef mij maar een grote veerboot of een cruiseschip. Want op een klein bootje, dan ben ik niet een heel lief persoon. Zo staat het er. Dat hobbelt natuurlijk heen en weer. Dat schommelt. En zo'n grote veerboot of cruiseschip, ja, daar merk je eigenlijk vrij weinig van. Mits het heel hard stormt natuurlijk. Anja uit Hengelo zegt, ik word wat misselijk als ik naar een golf kijk. Mij liever op een terras dan op zee. Alhoewel het terras vandaag ook een beetje op een zee gaat lijken als je er gaat zitten. Ja, het is warm buiten, Anja. Daar kan ik over meepraten. Rick uit Almelo die zegt nog, we hebben vorig jaar een rondvaart gemaakt. Dat was prachtig. Maar zelf een boot besturen, dat laat ik toch liever aan een kapitein over. Ik laat me liever varen. Ja, Monique de Onderzaal die zegt nog, een aardbeienkoep met slagroom hoort voor mij echt bij de zomer. Daar kan geen taart tegenop. Oké. Ja, ik weet niet wat dit met zee te maken heeft. Monique, ik ben het helemaal met je eens. Oh, wacht, ze zitten nog wel bij. Oh, het is vandaag blijkbaar ook aardbeiendag. Ja, goed. Dan lekker zo'n aardbeiencoupé. Monique, dankjewel voor deze tip. Johan en Bonnie die zegt, als ik moet kiezen tussen varen of vliegen, dan kies ik zonder twijfel voor varen. Lekker rustig en je ziet nog eens wat. Ja, nou, dat is zeker waar. Nou goed, ik help je daar wel even bij met lekkere muziek voor op het bootje. Zometeen, Evans met Owner of a Lonely Heart. Ook Ed Sheeran komt eraan met Overpass Graffiti.

Yes, an owner of a lonely heart. Ja, het is warm buiten. Twente zwicht onder de warmte. En vooral zwangere vrouwen kunnen daar last van hebben. Ja, zwangere vrouwen in Enschede die kunnen deze zomer een bijdrage tot €300 krijgen voor hittewerende maatregelen in huis. Het noodfonds Enschede staat er voor een pilot nadat onderzoek heeft aangetoond dat extreme hitte risico's kan opleveren tijdens deze zwangerschap. Nou, volgens het onderzoek van het Erasmus MC vergroot warme periode de kansen op vroeggeboortes en laag geboortegewicht. Ja, tijdens de hete dagen van 2023 zouden in Nederland ongeveer 500 extra vroeggeboortes hebben plaatsgevonden. Nou, meer hierover vind je op onze website 120.nl. Ook hoe je het aan moet vragen mocht je zwanger zijn en in Enschede wonen. Ja, en voor €300, daar kun je een beste ventilator voor kopen, kan ik je vertellen. Ja, een aircootje gaat hem denk ik niet worden, mits je er zelf bij doet natuurlijk. Maar een goede ventilator kun je daar zeker van krijgen. Ja, zometeen, Suzanne Freek, halverwege, maar eerst...

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeenteraad van Dinkeland heeft ingestemd met de bouw van nieuwe woningen in Rossum. Het gaat om het bouwplan Rossum Noord 2, waar de komende jaren 36 woningen worden gerealiseerd. De nieuwe wijk biedt ruimte aan verschillende woningtypen en sluit aan bij de woningbehoeften in de kern. Wethouder Rob Oldekalter zegt blij te zijn dat er nu gebouwd kan worden. Veel mensen in Rossum zijn op zoek naar woning, het liefst binnen de eigen kern. Met dit project moet er ook in de toekomst mogelijkheden blijven. De gemeente Enschede heeft besloten om voorkeursrecht te vestigen op de Vredesteinlocatie. Concreet betekent dat de eigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden wanneer ze willen verkopen. Het college van BMW nam het besluit om in de toekomst de regie te houden op het belangrijke terrein in het havengebied. Zo ziet de gemeente kansen voor het terrein om er moderne maakindustrie te vestigen. Bedrijven die bijdragen aan innovatie en de lokale werkgelegenheid. En inwoners van Almelo zijn over het algemeen goed tevreden met hun binnenstad, blijkt uit een binnenstadspeiling 2025 die gehouden werd onder zo'n 800 deelnemers. De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe de ervaringen in de binnenstad zijn en stelt beleid bij waar nodig. Bijna de helft van de respondenten bezoekt de binnenstad wekelijks. Op zaterdag blijven bezoekers gemiddeld 2 uur, vaak voor de markt of om te winkelen. De bereikbaarheid wordt positief beoordeeld en mensen waarderen de 2 uur gratis parkeren. Verder is de binnenstad schoon en netjes. Wel willen bezoekers een bewaakte fietsenstalling en een diverser winkelaanbod. En krijg je tot slot er het weer voor Twente. Vandaag geldt opnieuw code oranje met vanmiddag maximum temperaturen van 34 graden. Ook vanavond en vannacht is het nog lang warm met uiteindelijk minimum temperaturen rond de 18 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door grenscontroles nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Maria. En vandaag niet in de kerstauto, maar on the beach bij Twente FM. Ja, heel veel dingen en evenementen worden afgelast in Twente. Maar in Usselo houden ze het hoofd koel. Daar zijn namelijk dit weekend de popfeesten. Het is vlakbij het crematorium. Maar met dit weer zou je in zo'n tent ook wel een soort van crematorium kunnen... Ja, maken. Het lijkt me erg warm in die tenten. Maar goed, vanochtend sprak Wim van Laar met Nadine Mansveld.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Voorbereidingen zijn in volle gang natuurlijk voor de popfeest in Usselo. Nadine, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Ja, dan stel ik altijd de vraag, hoe staan we ervoor op dit moment?
3: Ja, goed hè. Het is lekker weer ook. En ja, we zijn druk bezig met de voorbereidingen. En het gaat allemaal volgens schema, dus dat is goed.
2: Hartstikke goed. En vooral wat jij zegt, het is lekker weer, hè?
3: Ja.
2: Ja, ga lekker genieten.
3: Ja, dat vergt natuurlijk wel wat extra voorzorgsmaatregelen. Dus hey, je moet gewoon zorgen dat er voldoende schaduw is en drinkplekken en noem maar op. Maar goed, dat doen we ook allemaal met liefde natuurlijk.
2: Dat lijkt me wel. En dan kun je toch heerlijk genieten, beste mensen. Het is toch fantastisch om lekker buiten te staan en in de schaduw dan en of goed in te smeren. En weer een prachtig programma klaar te hebben staan. Hey, ik stelde net mezelf de vraag van de hoeveelste popfeesten zijn dat? En ik durf het jou bijna niet te vragen. Ik weet niet of je het hoofd weet, maar dat gaat toch ook al jaren?
3: Ja, zeker. Maar het zit inderdaad niet helemaal uit mijn hoofd. Het is eerder ook wel onder een andere naam nog geweest, hoor. Op een gegeven moment is het onder de naam Stichting Popfeest Usselo verder gegaan. En ik weet wel dat we in 2017 het 25-jarig jubileum hadden.
2: Ja.
3: Maar we hebben natuurlijk ook de twee coronajaren nog gemist.
2: Oh ja.
3: Dus ik denk dat we nu ergens bij 1,32 zitten of zo.
2: Oh, dat zou best kunnen. Ja, die popfeesten gaat voor mij al vanaf de jaren 90. Maar we hadden ook altijd, het was ook traditie, altijd normaal vroeger in Usselo, hè? Vroeger.
3: Ja, klopt. Daar was zelfs nog een apart weekend voor. Maar dat is wel voor mijn tijd, hoor.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, ook voor mijn tijd. Laat ik het dan mezelf even zo zeggen. Geintje natuurlijk. Hey, wat gaat er gebeuren de komende dagen? Want morgen gaat het van start, hè?
3: Ja, nou eigenlijk vanavond al met de bonte avond.
2: Oh, ja.
3: Van de school, van de Molenbeek, locatie Usselo. Die houden dan de afscheidsmusical. Dus dat is eigenlijk al een beetje het begin. En dan morgen dan begint echt voor het grote publiek eigenlijk met de vrijdagmiddagborrel. En dan hebben we ook weer zweerpreuven, zoals wij dat dan noemen. Dat zijn dan verschillende ondernemers eigenlijk hier uit Boekelo en omgeving. Die dan ook kleine gerechtjes verkopen, heel erg leuk. Er is ook ijs bijvoorbeeld. En er is een hele mooie menukaart ook samengesteld. En daarnaast is er nog vogelschieten waar iedereen aan mee kan doen. Dus dat is ook niet intensief. Dat moet prima te doen zijn. En het is gewoon echt een heel erg gezellige avond. En daarna dan barst het feest natuurlijk los. En dan hebben we de Green Monkeys en Jorieke Sterken in de tent.
2: Leuk.
3: Dus kijk aan. We hebben een spetterende aftrap.
2: Ja, en dan kunnen we buiten blijven slapen in Usselo. Dan gaan we de volgende dag gewoon door. Het is mooi weer, kunnen we buiten slapen.
3: Ja, dat denk ik wel, ja. We hebben ook een open tent, dus dat scheelt ook. Ik denk dat er gewoon, alles gaat buiten afspelen, denk ik. Maar dat is super mooi. En zaterdag gaan we wel wat later beginnen. We zouden eerst om 12 uur beginnen met het beachsoccer toernooi. Maar dat hebben we wel wat later op de middag gedaan. Dus vanaf 3 uur is het terrein open.
2: Okay.
3: Dus iedereen die kan eerst even naar het zwembad gaan om een verkoelende duik te nemen. En dan naar het terrein komen.
2: Ja.
3: En dan gaan we bezig met de beachsoccer. Er is ook buikschuiven voor het eerst nu op zaterdag. Dat was eerder alleen op zondag. Is nu ook op de zaterdag, dus dat geeft ook verkoeling.
2: Heerlijk.
3: En heel veel plezier en leuke taferelen vooral. En dan hebben we s'avonds in de tent Frans-Duits, waar we wel trots op zijn, grote naam.
2: Dat is goed zeg.
3: En een band Drok. Ja. Moet ook heel erg leuk, ze hebben ook wel heel veel zin in.
2: Ja, ook moet je ook trots op zijn.
3: En zondag is echt onze familiedag, ja.
2: Ik zie een kerkdienst zondag, zeg Nadine.
3: Ja, dat is ook nieuw. Ja.
2: Oh, kijk aan, leuk.
3: Ja. Met Jan Riesewijk.
2: Oh ja.
3: Veel mensen wel een bekende naam.
2: Zeker.
3: En dat is een samenwerking met de protestantse gemeenschap Usselo. Dus dat vinden we ook heel erg leuk. Want we zijn natuurlijk echt voor het hele gezin, voor de hele gemeenschap. Dus heel erg leuk dat we die samenwerking hebben. Begint wel om 11 uur, niet al te vroeg. En dan bieden we een broodje aan voor de bezoekers van de kerkdienst. Er is nog een wandeltocht voor wie dat leuk vindt. En dan ook beachvolleybaltoernooi, weer buikschuiven met wedstrijdelement ook. En dan hebben we ook nog Kido van de Graaf en de band Hotshots middags.
2: Nou, kijk aan, fantastisch dus, programma in Usselo.
3: Ja, een heel mooi programma, ja, zeker.
2: Wie de Wissingsmul, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Dat is niet te missen.
2: Dat is niet te missen, ja, ook al jaren op het terrein. Nou, fantastisch. Waar kijk je het meest naar uit, Nadine?
3: Ja, ik vind alles eigenlijk gewoon heel leuk. De opbouw gewoon met elkaar, die saamhorigheid vind ik heel erg leuk. Maar ja, ik vind ook echt wel heel gaaf welke artiesten we nu hebben.
2: Ja.
3: Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit, naar die feestavonden in de tent. Maar het is gewoon altijd gewoon een supergezellig evenement. En veel bekenden die dan komen. En eigenlijk heb ik niet echt hoogtepunten. Voor mij is dit wel
2: een hoogtepunt. Goed zo, ja. En Jan Rieswijk natuurlijk. Goed zo. We gaan ermee.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco, en dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten, maandag begint de reparatie. Grote kans dat de wedstrijd komende nacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht en het lijkt erop dat het precies rond de aftrap losgaat. Pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger. Maandag lag de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dit
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N35 Zwolle richting Almelo, bij Wierdewest heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Gabriella en Cat's Eye. En zo zijn we aangekomen bij het laatste uurtje van deze door de middag op donderdagmiddag alweer. Ja, vanochtend woedde er een brand in een woning aan de Tollenstraat in Almelo. Moeder en kind lagen te slapen op de bovenverdieping van de woning. En werden door oplettende buren tijdig gewekt, waardoor ze niet gewond zijn geraakt en het huis tijdig hebben kunnen verlaten. Meer over deze brand vind je op onze website 120.nl of 120fm.nl. Hey, zometeen is het natuurlijk ook weer gewoon tijd om even tot rust te komen in Twente. Ik zoek een zomerse plaat waar we lekker rustig van worden voor de house. Slow can you go? Heb jij een suggestie? Laat het ons weten via 120fm.nl. Zometeen Maxi Priest en Close to You, maar eerst Material Lover. Dit is Sienna Spiro.

Muziek uit de jaren 90, hè? Maxi Priest en Close to You bij Twente FM. Ja, ik heb al een paar leuke inzendingen binnen met zomer. Van artiesten die wat met de zomer te maken hebben. Tot titels die wat met de zomer te maken hebben. Maar weet jij ook nog een suggestie? Laat het ons weten via twentefm.nl. Zometeen nog muziek van Prince, Sign Over The Times. Maar eerst Speed of Light. Dit is Chef Special.

0: The Times van Prince bij Twente FM. Ja, het is snik en snik heet buiten. Dus ik vroeg aan jullie een plaat waar we rustig van werden, maar die toch iets zomerswijzer heeft. Nou, kijk, Petra uit Hengelo, die kwam met de volgende plaat. Ze zegt, ja, kort maar krachtig. 10cc en Feel the Love. Eventjes op deze heerlijke warmte voor mijn ventilator tot rust komen met een heerlijk glas. Ja, ik begin ook te stotteren van dit weer, hoor. Met een heerlijk glas koud drinken. Nou, Petra, je hebt gelijk. Dit is de House Low Can You Go van vandaag.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... House Low Can You Go.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden de laatste scènes van de film Hongerwinter Laatrop 36 opgenomen. Zaterdagochtend rond 7 uur filmen technici, acteurs en regisseurs aan de Herengracht. Cleo Kappert uit Hengelo speelt Johanna, die uitgeput met een bolderkar voortsleed. 5-jarige Jet speelt haar dochtertje Ina. De film gaat over de hongerwinter 1944. Regisseurs Bertie Borggeven en Karel Kunne begeleiden de opnames. De gemeente Enschede eist het voorkeursrecht op de grond van bandenfabrikant Apollo Vredestein. De fabriek sloot vorige week na de productie van de laatste band. Enschede wil controle houden over de invulling van de toplocatie in het havengebied met stroomaansluiting en waterfront. Het voorkeursrecht dwingt Apollo Vredestein om eerst aan de gemeente aan te kloppen bij verkoop. En het Enschedese coalitieakkoord roept uiteenlopende reacties op bij oppositiepartijen. FVD noemt het dichtgetimmerd. D66 zag het positief door de oogharen. Het akkoord tussen PRO, BBE, VVD en ChristenUnie bevat afspraken voor 4 jaar. Formateur Jorrit Eibersen noemt het een mix van ambitie en Twentse nuchterheid. De partijen stonden niet te popelen voor samenwerking. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het al zo'n 34 tot 35 graden. Vanavond blijft het ook lang warm. Vannacht verloopt ook warm. Temperaturen komen niet onder de 20 graden uit. En morgen blijft het ook zonnig en wordt het nog heter.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, als het aan sommige mensen ligt, dan mag het vandaag wel vriezen, sneeuwen, een orkaan overkomen met een lekker verkoelend windje. Ja, een orkaan heeft natuurlijk iets meer dan een verkoelend windje. Die waait gewoon alles weg. Ja, kan ook lekker zijn, maar ik zou er niet op zitten te wachten. Alhoewel we wel rekening moeten houden met zwaar weer dit weekend. Ondanks dat er nog niet aangegeven staat op de weerkaarten, waarschuwen ze er wel voor dat het plaatselijk weer best kan gaan hagelen, omweren en waaien. Met hagelstenen tot 5 centimeter groot hier in de regio. Dus laten we hopen dat het niet bij ons valt. Hey, eventjes terug naar de jaren 90, toen dit nog hele goede muziek was. En het is nog steeds goede muziek. The Two Brothers on the Fourth Floor. Fly Through the Starry Night.

Milo en EO Technology bij Twente FM. Aan het begin van de uitzending had ik het erover dat er minder treinen reden op het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal door de extreme hitte. Nou, ik heb een update voor je. Er rijden helemaal geen treinen meer op dat traject. Dus mocht je met de trein moeten, dan ben je aangewezen op het busvervangend vervoer wat daar wel gewoon rijdt. Ja, sterkte als je daar nog mee naar huis moet vandaag. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Het is 4:15. Zometeen nog Taylor Swift. I knew you. Of nou, eigenlijk I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift bij Twente FM. Hey, door de middag zit erop voor vandaag. Deze warme middag hebben we maar weer overleefd. Zometeen Jordi Goorman met de verkoelende hits voor in de auto, op de fiets of waar dan ook. En natuurlijk het laatste nieuws uit Twente. Twente komt thuis van 4 tot 7. Morgen, dan ben ik er weer. En dan is het natuurlijk weer vrijdag. En dan gaan we ook natuurlijk weer lekker opwarmen voor Guilty Pleasure Friday. Dus ga maar vast bedenken welke Guilty Pleasure jij met 37 graden graag op de radio wilt horen. Wat mij betreft maakt er een mooie middag van. En dit is Pitbull en Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
15: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Dat was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je een kwartier extra. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen Ewijk en Ravenstein, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Middag deze hoor. Bruno Mars en I Just Might. En we begonnen vandaag met Ray. Baby, where's my husband?
1: Twente komt thuis.
0: Een ingewikkelde zoektocht blijkbaar. Hartelijk welkom. Het is de middagshow voor Twente voor je donderdagmiddag. En jongens, het is code oranje vandaag vanwege de extreme hitte. Ik hoop dat het nog een beetje is uit te houden, want jongen, 34 graden en morgen dan wordt het nog warmer. Nou, verkoelingstips onderweg bij de middagshow.
1: Twente actueel.
0: Straks maar eens even kijken hoe we het met elkaar een beetje koel houden. Verder natuurlijk ook ander nieuws uit de streek. Eindelijk een nieuw college in Enschede. Daar zijn de wethouders gisteren gepresenteerd met best wel een mooi randje. Verder gisteren de opnames van Reggepeil. Ons discussieprogramma over de gemeente Wierde en het plaatsje Enter natuurlijk. We hadden een prachtige locatie. Je vindt daar meer over op onze website. Ga daarvoor naar twentefm.nl. Verder gisteren ook een afscheid van vertrekkend wethouders in Losser. Er was een receptie georganiseerd voor 3 wethouders die daar vertrokken na de gemeenteraadsverkiezingen. En zo is er dus veel politieke wisseling van de wacht. En verder ook veel annuleringen vanwege de extreme hitte. De Almeloze Ruiterdagen gaan niet door. En ook de dag van de nieuwe inwoners aankomende de zondag in Oldenzaal, die is geschrapt vanwege het extreme weer, liet de organisatie weten. Nou, dat en meer. We houden je uiteraard een beetje op de hoogte van de hitte en de verkoeling. En natuurlijk heel veel lekkere verkoelende muziek van zometeen de Gypsy Kings. De lekkere track van vandaag. Maar ook tijd voor Imani en Shania Twain. Dus blijf lekker luisteren naar de middagshow. Je persoonlijke ventilatortje op je bureau.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Goedemiddag, het is vandaag 25 juni en het zonnetje staat hoog in de hemel, laten we maar zeggen. Met Imani en Where Are You Now?
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Met gisteren toch behoorlijk wat vertrekkende en binnenkomende wethouders. In Enschede is het nieuwe college van burgemeester en wethouders gepresenteerd. Met toch wel een aantal mooie stukken in het college van Enschede. De coalitie wordt gevormd door Pro Burgerbelangen Enschede, de VVD en de ChristenUnie. En in totaal gaan er 6 wethouders aan de slag. En daar zitten onder andere 2 vrouwelijke bij. Dat is natuurlijk mooi. Ook voor de balans. En ook zijn er primeurs. Narda Teken-Boskoert is een van de eerste vrouwelijke wethouders met een migratieachtergrond in Enschede. En dan Malkies Jajan, die blijft zijn werk als wethouder voortzetten en heeft dus ook een migratieachtergrond. En dat is een mooie afspiegeling van natuurlijk ook de inwoners van de stad Enschede. Uiteraard zijn er ook vertrekkende wethouders. Gisteren was er in Lossen nog een receptie. Daar lees je meer over op onze website. 3 wethouders vertrokken naar Milad Lado. Marjan, ik noem er altijd Marjan. Het is ook lekker dit. In ieder geval Marjan en ook, je leest er meer over op onze website. Dus lekker op de hoogte. Maar ja, ik probeer het uit de hoofd te doen. Die mensen die ken ik gewoon. Maar goed, dat...

Earth, Wind and Fire. Die kenmerkende klanken die haal je overal uit, hè? Lekker deze. En Love Goes On hoorde je bij Twente FM. Daarvoor nog Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Je luistert door Twente FM, het radiostation voor Twente. Het is warm vandaag. Nou ja, daar ga ik je niks nieuws mee vertellen. Hoe hou je het cool in deze toch hete dagen? Code oranje geldt vandaag vanwege de extreme hitte. Ja, er komen wel wat succesvolle en interessante tips binnen. Krijg een appje van Sanne uit Enschede. Vanmorgen al past een paar flesjes water ingevroren. Vanmiddag meegenomen naar kantoor. En die zijn op dit moment best lekker fris. Nou, dat is een goed idee. Ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeggen, die flesjes water, als je die invriest en je zet ze voor je ventilator, schijnt het ook een soort airco te zijn. Pak je dan ook even gratis mee. Hoe hoor jij het een beetje draaglijk vandaag? Laat het weten. Stuur even een appje via de website twentefm.nl of mail me jordi@twentefm.nl. En als je er een leuke verkoelende track bij wilt horen, laat het dan ook weten. Straks hier een update van onze nieuwsredactie. Twente FM streeknieuws onderweg naar deze van Maal Smit.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden de laatste scènes van de film Hongerwinter Laatrop 36 opgenomen. Zaterdagochtend rond 7 uur filmen technici, acteurs en regisseurs aan de Herengracht. Cleo Kappert uit Hengelo speelt Johanna, die uitgeput met een boldenkar voortsleed. 5-jarige Jet speelt haar dochtertje Ina. De film gaat over de hongerwinter 1944. Regisseurs Bertie Borggeven en Karel Kunne begeleiden de opnames. De gemeente Enschede eist het voorkeursrecht op de grond van bandenfabrikant Apollo Vredestein. De fabriek sloot vorige week na de productie van de laatste band. Enschede wil controle houden over de invulling van de toplocatie in het havengebied met stroomaansluiting en waterfront. Het voorkeursrecht dwingt Apollo Vredestein om eerst aan de gemeente aan te kloppen bij verkoop. En het Enschedese coalitieakkoord roept uiteenlopende reacties op bij oppositiepartijen. FVD noemt het dichtgetimmerd. D66 zag het positief door de oogharen. Het akkoord tussen Pro, BBE, VVD en ChristenUnie bevat afspraken voor 4 jaar. Formateur Jorrit Eibersen noemt het een mix van ambitie en Twentse nuchterheid. De partijen stonden niet te popelen voor samenwerking. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matig noordoostenwind wordt het al zo'n 34 tot 35 graden. Vanavond blijft het ook lang warm. Vannacht verloopt ook warm. Temperaturen komen niet onder de 20 graden uit. En morgen blijft het ook zonnig en wordt het nog heter.

Another one bites the dust. Ja, dat zal nodig zijn met deze hoge temperaturen. Dan stoft het extra. Ja, voordat het streeknieuws, meer nieuws en achtergronden lees je op onze website. Ga daarvoor naar 120.nl. Onder andere daar te lezen dat er vandaag geen treinen rijden tussen Hengelo, Zutphen en Oldenzaal. Door de extreme hitte hebben de Arriva-treinen problemen en worden reizigers met bussen vervoerd. 1, 2, 3.

Falling in Love van Coldplay. En ook hier zojuist Antoon met Blindelings. Een tropische donderdag. Vandaag voor iedereen die aan het werk is. Bikkels dat jullie er zijn. Ik heb respect. Nou ja, ik ben natuurlijk ook gewoon aan het werk. Het is net natuurlijk bekijkt. In ieder geval vandaag dus een zonovergrote dag. De hele dag geldt code oranje vanwege de extreme hitte. Hou er rekening mee. Drink voldoende en zoek een beetje de voeding op. Doe het rustig aan. Door het hennen gaan, zullen we maar zeggen, met 34 graden. Dus vanavond en vannacht dan koelt het ook niet echt af. De minimumtemperaturen komen uit rond de 18 graden. Morgen is het nog een paar graden warmer dan vandaag. Op veel plaatsen in Twente reikt het kwik dan rond de 38 graden. En ook voor het weekend temperaturen ruim boven de 30. Voor de zaterdag ook veel zon en 37 graden. Zondag 34 graden. Tot volgende week doen we weer een stapje terug met 23 tot 26 graden. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals het toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water is het advies. Het noorden en Zeeland krijgt code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste, die viel daardoor. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
15: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman. 5 uur.

0: een beetje te kunnen voorzien van verkoelende muziek van Homewrecker. Zojuist Samber op Twente FM.
1: Twente komt thuis.
0: De middagshow met daarvoor nog de 5 uur uit je dakplaat. Was een fijne suggestie. We kregen een mailtje van Mike. Die wilde Kiss horen. I was made for loving you. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is inmiddels 11 minuten over 5. Wij brengen verkoeling op deze tropische dag.
2: Twente actueel.
0: Dat zal nodig zijn, want ook morgen wordt het extreem warm met dan nog wat hogere temperaturen dan vandaag. En vanwege die hitte zijn ook veel evenementen in Twente afgelast. De Almeloze Ruiterdagen die gaan niet door. Verder heeft de gemeente Oldenzaal al laten weten dat de welkomstdag voor nieuwe inwoners zondag is geschrapt vanwege de aanhoudende hitte. Die arme mannen vanmiddag en vrouwen op de Veteranendag in Denenkamp, die was vanmiddag wel, hè, op het plein in Denenkamp. Om 4:30 al startte dat. En om 5:30 zometeen dus is er nog een kranslegging bij het Vrijheidsmonument. En dan is er nog een afsluitend etentje. Nou, ik wens jullie sterkte. En hopelijk draait daar in ieder geval een prettige airco. Ook ander nieuws, daar lees je meer over op onze website. En gaan we het uiteraard straks over hebben met heel veel lekkere muziek. Ook die hopelijk wat verkoeling brengt. Adam Lambert is onderweg. Muziek heb ik hier ook van Lily Wood and the Prick. En ook onderweg Nena met Non-Nonsie Loof Balloons. Eerst deze van Actons. Dit is Release Me bij de middagshow.

0: Later werd geschreven voor Pink, maar die hadden niet zoveel trek in om in te zingen. Dus dat werd een hele dikke hit voor Adam Lambert. What do you want from me?
1: Twente komt thuis. Met Jordy Goorman.
0: Welkom bij de middagshow op deze tropische donderdag. Code Oranje geldt vandaag. Ik hoop dat je het een beetje onder controle kunt houden qua temperaturen en hitte. Want het is heet. Heb je nog een goede tip voor je medeluisteraars? Hoe hou jij het cool vandaag? Stuur hem rustig even in. Kun je doen via de app. Doe dat via twentefm.nl of mail me via jordy@twentefm.nl. Vorige week een historisch moment. Toen rolde de allerlaatste autoband en agriband van de lopende band. Dat is ook interessant om dit zo te zeggen. Trouwens in Enschede van de Vredestein fabrieken. Nadat bekend werd dat de fabriek gesloten werd, was vorige week dat net moment daar. En is de productielocatie in Enschede gesloten. En inmiddels heeft de gemeente Enschede laten weten dat ze het voorkeursrecht vestigen op de Vredestein locatie. De volledige terrein daar in de haven wil de gemeente, als het ooit verkocht wordt door de huidige eigenaar, aankopen om er eventueel toekomstige ontwikkelingen te kunnen regisseren. Het is een belangrijk terrein waar de gemeente kansen ziet voor moderne maakindustrie. Nou, we gaan heel erg zien of dat gaat lukken natuurlijk. En er is een peiling gedaan bij de inwoners van Almelo over hoe tevreden ze zijn met de binnenstad. En uit die binnenstadspeiling blijkt dat er grote tevredenheid is. 800 deelnemers namen de moeite om de enquête in te vullen. En daaruit blijkt dat de binnenstad redelijk onder controle is. Bijna de helft van de respondenten bezoekt de binnenstad wekelijks. Zaterdagen blijven bezoekers gemiddeld 2 uur vaak voor de markt of om te winkelen. De bereikbaarheid wordt positief beoordeeld. Verder waarderen mensen de 2 uur gratis parkeren. En verder is de binnenstad schoon en netjes. Wel zouden bezoekers graag een bewaakte fietsenstalling willen en divers winkelaanbod. Nou, of de gemeente daarmee aan de slag gaat, dat moet blijken. Maar de gemeente zegt wel dat ze deze enquête gebruiken om het binnenstadbeleid van de stad verder aan te scherpen en dan mogelijk te verbeteren.

dit zijn toch wel de klassiekers, hoor. Van Nena, 99 Luftballons blijft er ook een historisch iconische plaat. Daarvoor hoorden we ook nog Lady Wood and the Freak en Prayer in Sea. Op een tropische donderdag, hoe hou jij het cool? Er komen wel wat reacties binnen. Mensen met tips hoe je het vandaag een beetje extra cool kan houden. Onder andere Narda uit Losser, die zegt: mijn tip, ga gewoon lekker naar de supermarkt voor een extra rondje langs de koelingen. Gratis airco. En je kunt er ook nog een lekker verkoelend ijsje halen voor onderweg naar huis. Ik vind dat dan de goede tip. Ja, ik heb ook zoiets van, nou ja, we kunnen niet vaak genoeg boodschappen doen met deze weersomstandigheden. Ik heb zelfs wel dus als je dan in je zomerse kloffie zo'n supermarkt binnenkomt, dat je denkt, oh, ik had hier wel even een vestje aan kunnen trekken. Ja, zo is het ook. Dus als je het echt extreem warm hebt, nou, ga lekker even naar de supermarkt. We hebben een mailtje van Hans uit Oldenzaal. Die zegt, gewoon de grasmaaier laten staan vandaag. Als je het idee hebt dat het even moet, wordt vanzelf door, hoef je het volgende week ook niet meer te maaien. Ja, dat is Twentse nuchterheid natuurlijk. Zo is het ook. Slimmer werken, niet harder. Nou, heb je zelf ook een goede verkoelende tip vooral, want ik moet aan de andere kant, als ik Hans wil vertellen, grasmaaien, breek me het zweet al uit. Heb ik nog niet eens gedaan. Maar misschien heb je nog goede verkoelende tips. Laat maar weten. Wat helpt ons een beetje door deze extreme hitte? Want het blijft tot en met het weekend nog tropisch warm met 30 plus temperaturen. Dit is de nieuwe van Andrea Bocelli.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. In Almelo worden de laatste scènes van de film Hongerwinter Laat Trop 36 opgenomen. Zaterdagochtend rond 7 uur filmen technici, acteurs en regisseurs aan de Herengracht. Cleo Kappert uit Hengelo speelt Johanna, die uitgeput met een bolderkar voortsleed. 5-jarige Jet speelt haar dochtertje Ina. De film gaat over de hongerwinter 1944. Regisseurs Bertie Borggeven en Karel Kunne begeleiden de opnames. De gemeente Enschede eist het voorkeursrecht op de grond van bandenfabrikant Apollo Vredestein. De fabriek sloot vorige week na de productie van de laatste band. Enschede wil controle houden over de invulling van de toplocatie in het havengebied met stroomaansluiting en waterfront. Het voorkeursrecht dwingt Apollo Vredestein om eerst aan de gemeente aan te kloppen bij verkoop. En het Enschedese coalitieakkoord roept uiteenlopende reacties op bij oppositiepartijen. FVD noemt het dichtgetimmerd. D66 zag het positief door de oogharen. Het akkoord tussen Pro, BBE, VVD en ChristenUnie bevat afspraken voor 4 jaar. Formateur Jorrit Eibersen noemt het een mix van ambitie en Twentse nuchterheid. De partijen stonden niet te popelen voor samenwerking. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het al zo'n 34 tot 35 graden. Vanavond blijft het ook lang warm. Vannacht verloopt ook warm. Temperaturen komen niet onder de 20 graden uit. En morgen blijft het ook zonnig en wordt het nog heter.
12: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. De A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens een kwartier extra. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Osoosten, Knoop en Bankhoef doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Max and Every Time I Cry makes you a little bit stronger. En daarvoor hoor je ook nog het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden vind je terug op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En als je meer Twente FM wilt, dan kun je altijd nog terecht op onze website. twentefm.nl/luister. Met heel veel extra radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Onder andere vind je daar een nieuwe aflevering van Jazz Meeting. Je wekelijkse portie jazz op een presenteerblaadje met Cynthia en Herman Thijs, zij zijn onze jazz-virtuozen en laten je horen dat jazz echt meer is dan alleen maar de fliedeltjes en de flopjes, maar dat er ook hele mooie dingen tussen zitten. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de fliedeltjes en de flopjes niet mooi zijn, maar ik kan wel altijd, de meeste mensen die niet zo'n beeld hebben bij jazz, zeggen, oh, daar word ik altijd helemaal nerveus van. En dan denken ze daaraan. Maar er zitten best wel veel meer andere jazz-stromingen in. Dat ontdek je wekelijks in een aflevering van Jazz Meeting. Die vind je dan weer op onze website. Ga daarvoor naar twentefm.nl/luister.

Het FM met deze fijne uit de jaren. De Zero's moet ik zeggen in dit geval. Room 5 met de sample van Oliver Cheatham. Make Love. Zouden we meer moeten doen? Not War. Daar ging deze plaat trouwens niet over. Maar goed, het is tropisch warm vandaag. En dat zul je ongetwijfeld merken. Dat hoef ik je niet te vertellen. Maar hoe hou je het dan cool? Wat zijn jouw tips voor je medeluisteraars? Er komt best wel het nodige binnen via de mail. Ook wel eens onzin. Kreeg onder andere nog een appje net dat het telefoonnummer van mijn kinderen veranderd is. Of ik even een nummer wil aanpassen en of ik vervolgens 5000 euro wil overmaken. Doe ik na de uitzending wel. Nee hoor, zonder flauwekul. Het zijn natuurlijk de phishing. Nee, ik krijg ook leuke dingen binnen. Vandaag ook iemand die zegt, ja, ik ben vandaag gewoon lekker aan het werk. Want bij ons op het kantoor is een heerlijke airco. Peter uit de Oldenzaal die zegt dat. Die zegt, ja, ik ben gewoon lekker aan het werk vandaag. Want die airco die doet het prima. En als ik thuis ben, dan heb ik hem niet. En dan is het bakken en plakken. Dus ja, dan heeft hij wel een dingetje natuurlijk. En zo komt er van alles en nog wat binnen. Onder andere ook Richard uit Losser. Zet de airco in de auto 5 minuten voordat je vertrekt even aan. Dat scheelt een hoop gevloek als je op die hete stoel gaat zitten. Ja, dat is zeker waar. Ik vergeet dat ook altijd. Nou, moet je natuurlijk wel een auto hebben die je op afstand al kan aanzetten. Anders moet je eerst naar de auto. Dat kan natuurlijk ook, maar... Ik heb de gelukkigheid dat ik een appje bij de auto heb waarmee je dat kan doen. Maar ik vergeet het altijd. Dan sta je bij de auto en denk ik, oh ja, kak, had ik even moeten denken. Nou, bij deze, u bent gewaarschuwd. Mocht je straks in de auto willen stappen, zet even de airco vast aan. Dat scheelt alweer een stukje. Want anders vooral die zwarte bekleding, jongens. Nou, je staat in de fik als je nog eens een keer een korte broek aan hebt.

Donderdagmiddag, we staan op de drempel van je donderdagavond. Dit is de middagshow met straks veel meer nieuws uit de streek. En natuurlijk heel veel lekkere verkoelende muziek. Wat dacht je van deze hele fijne van Jamiroquai? Is ook zo'n lekkere laid-back plaat. Past prima bij deze temperaturen vandaag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Nu er code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door en veel scholen geven geen les. Sommigen blijven wel open voor scholieren die het prettig vinden om daar te studeren. Het is in lijn met een oproep van het Rode Kruis. Dat vraagt beheerders van koele gebouwen om die open te stellen voor mensen die verkoeling zoeken. Het Rode Kruis denkt ook aan kerken en bibliotheken. Albert Heijn bezorgt morgenmiddag geen boodschappen meer na 3 uur. Dan wordt het te warm voor de medewerkers en hun gezondheid staat voorop, zegt Albert Heijn. Ook vervoersbedrijven nemen maatregelen. Chauffeurs krijgen extra drinkpauzes. En passagiers krijgen het advies om water mee te nemen. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. En duizenden Oranje-fans beginnen elk moment in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Vooraan in de stoet rijdt de Oranje bus. Er is een kans dat de wedstrijd die bij ons om 1 uur begint wordt uitgesteld, want er zit noodweer aan te komen. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 Eindhoven-Arnhem heb je voor het knooppunt Bankhoef nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Sam Fender en Olivia Dean samen, Rain Me In.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor hoor je nog Corona and the Rhythm of the Night. Is ook zo'n lekkere zomerhit trouwens. Uit de jaren 90 was die. Is mijn jeugd een beetje. Nou, dan even voor de snelle rekenaars onder ons. Weet je ook ongeveer mijn leeftijd. Gaan we er maar niet over hebben. Welkom bij de middagshow. Het is tropisch warm. Het is inmiddels 10 minuten over 6.
2: Twente actueel.
0: Met vandaag dus veel hoge temperaturen. Straks hoor je nog hoe het komende weekend eruit ziet en zo en dergelijke. En nou ja, voor de liefhebbers vanavond nog wat WK-wedstrijden. Onder andere speelt Curaçao. Dat voelt toch een beetje als Nederland. Hoewel, nou ja, het voetbal is nou niet heel spannend. Maar goed, ik ben toch wel meer voor Curaçao dan voor Ierland waar ze tegen moeten. Verder ook nog de wedstrijd van onze oosterburen Duitsland. Die spelen ook om 10 uur tegen Ecuador. Nou, dat ziet er op papier wel uit als een interessante wedstrijd. Dus die kun je vanavond ook nog kijken. En nou, morgen dan komt Oranje weer in actie. Dan hopen we dus op winst tegen Tunesië. En dan hebben we de groepswinst. En dan moeten we tegen Marokko in de 16e finale. Dat was ik gisteren even kwijt. Maar we hebben dus, omdat we veel meer deelnemers hebben, niet ook de 8e finale, maar ook nog een 16e finale. Nou, dat gaat lang duren. Verder heeft Dinkeland geen coalitieakkoord, maar ze zijn er wel uit. De hele raad heeft daarmee meegestemd. Dat is best wel uitzonderlijk, want eigenlijk werken alle gemeenteraden met een coalitieakkoord van de coalitiepartijen. Maar in Dinkeland doen ze het net even anders. Daar hebben ze namelijk een raadsakkoord. Daar staat op hoofdlijnen in wat de hele raad met elkaar wil. En daar willen ze het dan de komende jaren mee gaan doen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken, maar dat gaan we op de voet volgen. Geen probleem. Dit is Princess C.

En ook de welkom inwonersdag in Oldenzaal, die is geschrapt vanwege de extreme hitte. Veel evenementen die gaan niet door of hebben een aangepast programma vanwege deze hoge temperaturen, die natuurlijk uitzonderlijk zijn. Er worden veel records gebroken in ieder geval. Verder wordt ook bekend dat de gemeenteraad van Dinkeland heeft ingestemd met de bouw van nieuwe woningen in Rossum. Het gaat om het bouwplan Rossum Noord 2. Daar moeten de komende jaren 36 woningen worden gerealiseerd. De nieuwe wijk biedt ruimte aan verschillende woningtypes en sluit aan bij de woningbehoefte in de kern, zegt de wethouder Rob Oldenkalter, die blij is met de plannen dat er dus nu gebouwd kan gaan worden in Rossum. Nou, dat is in ieder geval mooie vooruitzichten. Waarschijnlijk zal de run op de kavels groot zijn, dus wees voorbereid, zal ik bijna willen zeggen. Verder ook ander nieuws. Daarvoor lees je meer op onze website. Gisteren was de opname van Regenpeil, het discussieprogramma over de situatie in de gemeente Wierden en het dorp Enter. Dat namen we op een prachtige locatie langs de Reggen, bij de Enterse Zomp, of de Enterse Warf moet ik zeggen, bij de Zomp. Mooie locatie. De eerste beelden zijn ook te vinden op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Waarin we diverse prominenten uit de gemeente Wierden aan de tand voelden over de situatie en de thema's die daar spelen. Dus dat vind je ook terug op onze website. Nou, hoe hou jij het cool? Laat het even weten. Goede tips voor je medeluisteraars zijn van harte welkom via de mail, via de app. Zometeen pak er nog even een paar bij als ze goed zijn. En eerst een goed advies op deze warme dagen van Frankie Goes to Hollywood. Relax!

liefdesliedjes van de jazzpolitie. Die klinken in mijn oren. Nou, ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik heb vooral heel veel zweetdruppels in mijn oren zitten op dit moment. Het is bakken en plakken in Twente met daarvoor nog een goed advies van Frankie Goes to Hollywood. Relax, take it easy. Hou jij het vanavond cool? Er komen best wat grappige suggesties binnen. Onder andere Anita uit Enschede. Die mailt vanavond eten we gewoon een ijsje met avondeten. Morgen zien we dan wel weer of dat een verstandig plan was. Ja, daar heb je inderdaad wel een dingetje. En Herman uit Engelo die zegt ik zet straks de tuinstoel op het gras. En gaan we gezond sproeien. Dat brengt ook wat verkoeling.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 4 wethouders zijn woensdagavond geïnstalleerd in de gemeente Enschede. De coalitie wordt gevormd door Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie. Pro leidt met 8 zetels. Burgerbelangen heeft eveneens 8 zetels. En voor het eerst in jaren zijn vrouwen vertegenwoordigd in het bestuur. Het formatieproces duurde 84 dagen. De gemeente Losser heeft een coalitieakkoord gesloten voor 2026-2030 onder de titel Samen bouwen aan een krachtige gemeente. De oppositie uit kritiek en stelt vragen over stabiliteit. De coalitiefracties benadrukken dat het akkoord gebaseerd is op realiteit en de inzet van inwoners, verenigingen en dorpsraden. Het akkoord is vastgesteld in de gemeenteraad. En het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal stelt voor om inwoners eenmalig te compenseren voor de extra OZB-verhoging van 2025. De gemeente ontving extra geld van het Rijk en wil deze terugkeren aan de inwoners. De verhoging was destijds ingevoerd als voorzorgsmaatregel vanwege dreigende tekorten. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm, maar ook vannacht verloopt warm met temperaturen die niet onder de 20 graden gaan uitkomen. En morgen blijft het zonnig en het wordt dan nog heter.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Tate McRae en Greedy op Twente FM. En daarvoor nog het streeknieuws. Lees het na op onze website 120.nl. Is je nieuwsarchief met meer nieuws en achtergronden. En ook online terug te vinden meer Twente FM. Onder andere een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Check 120.nl/luister.

Nou, ik weet niet, dat kan een schuifeldansje worden, denk ik, hoor. Als ik nog een danspasje zou moeten wagen. Het is mij veel te warm. Ik ben nou sowieso geen goede danser, hoor. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar dit was wel een fijne Let's Dance van David Bowie en Mick Jagger. En daarvoor nog Milky Chance. Stolen Dance op deze tropische donderdagavond. Ja, het koelt ik nauwelijks af. Minimumtemperatuur uiteindelijk 18 graden. Zal morgen tegen de ochtend zijn. En dan komt die grote koperen bol weer op. En dan gaan we opnieuw een tropische vrijdag tegemoet. En morgen wordt het nog ietsje warmer dan vandaag. Het kan op te veel plaatsen in Twente 38 graden worden. Nou, rustig aan, man. En dan gaan we een beetje. Zaterdag ook tropisch warm. Dan opnieuw 37 graden met zon en wat sluierwolken. En ook voor de zondag nog temperaturen ruim boven de 30. Het wordt al zo'n 34 graden. Mogelijk aan het einde van de dag een klap onweer. Volgende week blijft het warm. De zon die houden we erbij. Er kan wel een spatje regen bij komen. Maar de temperaturen die doen wel een stapje terug. 23 tot 26 graden. Ja, het gekke is. Het is wel

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Vanwege code rood voor de hitte geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als het niet hoeft. En als je gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door en veel scholen geven geen les. De zorg kijkt naar aangepaste roosters. En pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. Bezoekers kunnen hun kaartje omzetten naar een andere datum. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Kröller-Müller Museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de Beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen en daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Het museum vindt dat in de hitte niet verantwoord. 3 mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Piet-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en moeten schadevergoeding betalen, meldt NH. Ajax heeft een nieuwe doelman in het vizier. Volgens Spaanse media komt Marc-André Ter Stegen naar Amsterdam. Ajax wil hem huren van Barcelona. Hij kreeg daar geen basisplaats en werd verhuurd aan Girona. En het is de bedoeling dat Ajax hem ook gaat huren. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. En in de avond kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
15: Het is zomer in Twente.
16: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
15: Hier komt Twente samen.
16: Dankjewel
15: dat ook jij erbij bent.
16: Twente FM.
15: De avonddienst. Nicky van Sponsen.

fijn dat je hebt afgestemd op deze avonddienst. We hebben het wel heel warm hier in Twente. Met deze hele tropische temperaturen. Maar ik ga je hopelijk wat afleiding kunnen bieden van die intense hitte met een gezellige avonddienst. En we beginnen goed. Hier is Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

One Republic met Run. Natuurlijk te horen bij jouw favoriete radiostation Twente FM. Ik zei het net al even, we zuchten allemaal hier in Twente onder deze tropische temperaturen. En iedereen die een parasol ergens neer kan zetten, heeft hem volgens mij echt de hele dag openstaan. En de opblaasbadjes zijn niet meer te koop. Ze zijn echt overal uitverkocht. Ik snap het ook eigenlijk wel. We hebben het natuurlijk allemaal hartstikke warm. En als we maar ergens even in kunnen plonsen, dan doen we dat natuurlijk nu hartstikke graag. We sproeien ook massaal onze plantjes en de tuintjes. Maar juist nu wordt er gevraagd van Vitens en van de gemeente Dinkelland, Oldenzaal, Losser, Tuberg en Almelo om heel erg zuinig te zijn met dat drinkwater. Want de situatie is echt wel heel erg zorgelijk. Dus ook al sta je nu het liefst lekker lang onder de douche, doe dat vanaf nu maximaal 5 minuutjes. Sproei je tuin pas tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. En wil je het water in het opblaasbadje alsjeblieft ook niet te vaak verschonen. Koop gewoon een zeiltje om ervoor te zorgen dat het water lekker lang schoon blijft. En samen zorgen we er dan voor dat we met z'n allen nog gewoon genoeg drinkwater hebben. Maar we gaan lekker door met muziek. Hier is Niles Barkley met Crazy.

hoorde Behind These Hazel Eyes van Kelly Clarkson. De Amerikaanse zangeres brak in 2002 door als de allereerste winnaar van American Idol. De hit die je net hoorde verscheen in 2005 op haar succesvolle album Breakaway. Tegenwoordig is Clarkson niet alleen actief als zangeres, maar presenteert ze ook haar eigen televisieprogramma, The Kelly Clarkson Show.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 4 wethouders zijn woensdagavond geïnstalleerd in de gemeente Enschede. De coalitie wordt gevormd door Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie. Pro leidt met 8 zetels. Burgerbelangen heeft eveneens 8 zetels. En voor het eerst in jaren zijn vrouwen vertegenwoordigd in het bestuur. Het formatieproces duurde 84 dagen. De gemeente Losser heeft een coalitieakkoord gesloten voor 2026-2030 onder de titel Samen bouwen aan een krachtige gemeente. De oppositie uit kritiek en stelt vragen over stabiliteit. De coalitiefracties benadrukken dat het akkoord gebaseerd is op realiteit en de inzet van inwoners, verenigingen en dorpsraden. Het akkoord is vastgesteld in de gemeenteraad. En het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal stelt voor om inwoners eenmalig te compenseren voor de extra OZB-verhoging van 2025. De gemeente ontving extra geld van het Rijk en wil deze terugkeren aan de inwoners. De verhoging was destijds ingevoerd als voorzorgsmaatregel vanwege dreigende tekorten. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm, maar ook vannacht verloopt warm met temperaturen die niet onder de 20 graden gaan uitkomen. En morgen blijft het zonnig en het wordt dan nog heter.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Lekkere plaat hoor, voor zo'n hele fijne donderdagavond. Je hoorde Marshmallow en Kane Brown met Miles on It. Weet je trouwens dat het vandaag donderdag 25 juni is? Ja, misschien weet je dat wel en denk je, ja, waarom heb je het daar nou over, Nick? Maar het is vandaag de sterfdag van de King of Pop, Michael Jackson. Maar het is ook de geboortedag van, en dan moet ik even goed kijken hoe ik dat moet uitspreken, Georgios Kyriakos Panayiotou. Ja, mijn Grieks is niet al te best, maar als ik zeg George Michael, dan weet je natuurlijk precies over wie ik het heb. Hij werd natuurlijk wereldberoemd met Wham en ging daarna solo en werd een nog veel grotere legende. En ik weet niet of je het programma Carpool Karaoke kent, wat James Gordon presenteert. Nou, dat werd dus bedacht door George Michael zelf in 2011 voor het goede doel. En James Gordon maakte er een enorme wereldhit van. Nou, om vandaag toch even groot bij deze geweldige zanger stil te staan, ga ik even terug in de tijd naar de absolute begindagen. Ik zeg, pak je handdoek, zet je zonnebrilletje op, neem een cocktailtje erbij en ga genieten. Want hier is Wham met Club Tropicana. MUZIEK

Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig hebben we nog steeds haar muziek. Je hoorde Tina Turner met We Don't Need Another Hero. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is er eentje die is aangevraagd door Juliette. Ze is groot fan van Harry Styles en was bij een van zijn concerten in de Amsterdam Arena. En kan maar geen genoeg van hem krijgen. Of ik alsjeblieft voor haar American Girls wil draaien. Natuurlijk, Juliette, speciaal voor jou.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar het wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

Fijn dat je er weer bent of nog steeds bent bij het tweede uur van deze avonddienst. Je hoorde Brother Beyond met The Harder I Try. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan gaat wat soul in deze avonddienst gooien. Hier is Bruno Mars met On My Soul.

als we het nou over soul hebben, dan is Mr. Stevie Wonder natuurlijk uitermate geschikt om daar een plaat van te draaien. Je hoorde True to Your Heart. Ik was vandaag een beetje eigenwijs. Ik merk dat door die warmte ik mijn energie gewoon toch wat minder kwijt kan. Omdat je toch gewoon wat minder doet. En ik dacht, nou, ik ga even sporten. Ik weet niet of jij dat doet met dit weer. Of dat je even een rondje gaat fietsen of gaat wandelen. Maar ik dacht, nou, ik duik toch nog even een half uurtje de sportschool in. Dat was wel heel lekker. Maar ik had het daarna natuurlijk echt ontzettend warm. En toen ben ik een ijsje gaan halen. Ja, dus alles wat ik eraf had gesport aan calorieën, die heb ik er ook gewoon meteen in 2 minuten weer aangegeten. Maar toen ik bij die ijswinkel was, dacht ik, ja, welk ijs wordt nou eigenlijk het meest verkocht? En wat blijkt, de absolute nummer 1 in Twente is dus al jaren cookie karamel. De combinatie van romig ijs, karamel en knapperige koek is kennelijk hier in Twente niet te verslaan. En de bakken zijn met dit weer echt niet aan te slepen. Het schijnt zelf zo te zijn dat wanneer de ijssmaak cookie karamel op is, half Twente van slag is. Klanten kunnen dan ook knetterkwaad worden. En tja, dan moet de ijsboer letterlijk en figuurlijk het hoofd natuurlijk koel houden.

Take My Breath van The Weeknd. En als we het nou toch hebben over het benemen van de adem, dan wil ik het toch even met je hebben over de wedstrijd van Portugal tegen Oezbekistan. Was natuurlijk al wel weer 2 dagen geleden. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zo bijzonder dat Cristiano Ronaldo met zijn 41 jaar en dus daarmee de officieel de alleroudste speler is op dit WK, gewoon 2 goals erin knalt. Het houdt hem gewoon niet tegen, die leeftijd. En hij flikt het dus gewoon weer. Ronaldo is nu de enige speler ooit die op 6 verschillende WK's heeft gespeeld. En maar liefst ieder WK heeft gescoord. Ik vind hem echt wel echt een enorme machine. Wist je trouwens dat Ronaldo geen enkele tatoeage heeft? Dat is je misschien al lang opgevallen. Maar de reden daarvan is dat hij een fanatieke bloeddonor is al jarenlang. En als de dood is, dat als hij een tatoeage laat zetten, dat die inkt de kwaliteit van zijn bloed vermindert. Waardoor hij anderen niet meer goed kan helpen. Sowieso is deze man super zuinig op zichzelf. Hij drinkt ook geen druppel alcohol en eet extreem gezond. Ik denk vooral tijdens het WK. Nou, daar kunnen wij nog wel een voorbeeld aan nemen met onze lekkere drankjes en bitterballen die er deze week ingaan.

0: ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 4 wethouders zijn woensdagavond geïnstalleerd in de gemeente Enschede. De coalitie wordt gevormd door Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie. Pro leidt met 8 zetels. Burgerbelangen heeft eveneens 8 zetels. En voor het eerst in jaren zijn vrouwen vertegenwoordigd in het bestuur. Het formatieproces duurde 84 dagen. De gemeente Losser heeft een coalitieakkoord gesloten voor 2026-2030 onder de titel Samenbouwen aan een krachtige gemeente. De oppositie uit kritiek en stelt vragen over stabiliteit. De coalitiefracties benadrukken dat het akkoord gebaseerd is op realiteit en de inzet van inwoners, verenigingen en dorpsraden. Het akkoord is vastgesteld in de gemeenteraad. En het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal stelt voor om inwoners eenmalig te compenseren voor de extra OZB-verhoging van 2025. De gemeente ontving extra geld van het Rijk en wil deze terugkeren aan de inwoners. De verhoging was destijds ingevoerd als voorzorgsmaatregel vanwege dreigende tekorten. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm, maar ook vannacht verloopt warm met temperaturen die niet onder de 20 graden gaan uitkomen. En morgen blijft het zonnig en het wordt dan nog heter.
16: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Uit 1985 komt deze plaat alweer van Mister Is This Love. Er is een mooi nieuws uit Oldenzaal. En de timing had daarvan echt niet beter gekund, denk ik. Terwijl jij en ik puffen en zweten bij deze tropische temperaturen, openen leerlingen van de basisschool De Leemsteen morgen een gloednieuw drinkwatertappunt. Ik vind dat een mooi woord voor Scrabble of voor Wordfeud. Anyway, het openbare tappunt komt te staan bij boerderij Stakenboer in de wijk Zuid-Berghuizen. En het mooie is, de kinderen hebben dit helemaal zelf geregeld. Ze renden werkelijk waar de benen uit hun lijf tijdens een sponsorloop om het geld bij elkaar te krijgen. En dat is ze dus gewoon gelukt. Dus als je morgen of dit weekend een stukje gaat wandelen of fietsen in Oldenzaal, en wanneer je wat verkoeling zoekt, neem je bidonnetje dan mee naar boerderij Stakenboer. Want de schoolkinderen zorgen daar vanaf morgen voor een heerlijke koud en gratis slokje Twents drinkwater.

Je hoorde Bad Memories van Medusa, James Carty en Ellie Duhay. Dit was in 2022 echt een enorme dancehit in de zomer. En werd ook een enorm succes op de radiostation door heel Europa. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is er eentje van Madonna. De plaat komt uit 1983. Toen bracht ze Holiday uit, afkomstig van haar debuutalbum Madonna. Het nummer betekende haar eerste grote internationale doorbraak. Leuk weet je, Holiday was oorspronkelijk helemaal niet voor Madonna bedoeld, maar werd eerst aangeboden aan Mary Wilson van de Supremes. Uiteindelijk werd het een van de nummers waarmee Madonna uitgroeide tot de Queen of Pop. Hier is Madonna met Holiday.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik €50.000 opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobbey brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP-nieuws.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM. De Nachtdienst.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Home Care producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 4 wethouders zijn woensdagavond geïnstalleerd in de gemeente Enschede. De coalitie wordt gevormd door Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie. Pro leidt met 8 zetels, Burgerbelangen heeft eveneens 8 zetels... en voor het eerst in jaren zijn vrouwen vertegenwoordigd in het bestuur. Het formatieproces duurde 84 dagen. De gemeente Losser heeft een coalitieakkoord gesloten voor 2026-2030... onder de titel Samen bouwen aan een krachtige gemeente. De oppositie uit kritiek en stelt vragen over stabiliteit. De coalitiefracties benadrukken dat het akkoord gebaseerd is op realiteit... en de inzet van inwoners, verenigingen en dorpsraden. Het akkoord is vastgesteld in de gemeenteraad. En het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal stelt voor om inwoners eenmalig te compenseren voor de extra OZB-verhoging van 2025. De gemeente ontving extra geld van het Rijk en wil deze terugkeren aan de inwoners. De verhoging was destijds ingevoerd als voorzorgsmaatregel vanwege dreigende tekorten. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm, maar ook vannacht verloopt warm... met temperaturen die niet onder de 20 graden gaan uitkomen. En morgen blijft het zonnig en het wordt dan nog heter.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: zoen. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
14: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
15: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Er zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open. Terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar medewerkers zijn boos en zeggen: De Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden. Alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden. En daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. En ook het weekend blijft tropisch. En dat was het ANP Nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis...

0: snel geregeld.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 4 wethouders zijn woensdagavond geïnstalleerd in de gemeente Enschede. De coalitie wordt gevormd door Pro, Burgerbelangen Enschede, VVD en ChristenUnie. Pro leidt met 8 zetels. Burgerbelangen heeft eveneens 8 zetels. En voor het eerst in jaren zijn vrouwen vertegenwoordigd in het bestuur. Het formatieproces duurde 84 dagen. De gemeente Losser heeft een coalitieakkoord gesloten voor 2026-2030... onder de titel Samen bouwen aan een krachtige gemeente. De oppositie uit kritiek en stelt vragen over stabiliteit. De coalitiefracties benadrukken dat het akkoord gebaseerd is op realiteit en de inzet van inwoners, verenigingen en dorpsraden. Het akkoord is vastgesteld in de gemeenteraad. En het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal stelt voor om inwoners eenmalig te compenseren voor de extra OZB-verhoging van 2025. De gemeente ontving extra geld van het Rijk en wil deze terugkeren aan de inwoners. De verhoging was destijds ingevoerd als voorzorgsmaatregel vanwege dreigende tekorten. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond blijft het lang warm, maar ook vannacht verloopt warm met temperaturen die niet onder de 20 graden gaan uitkomen. En morgen blijft het zonnig en het wordt dan nog heter.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12:00 middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1:00 gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM.
16: De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. Er varen even geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn ermee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival Defcon 1 niet door.